Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2000.

28 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales

0: neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in, omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer

verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Epplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 11e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinée. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En natuurlijk zijn we met z'n allen heel blij dat het nu officieel is dat wij weer de licentie hebben hier in het Apeldoornse. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Yvonne Zwikker van IVN Neder-Apeldoorn, moet ik zeggen, gaat in op de wandeling die het IVN gaat houden op zondagmiddag 17 mei in Koningspark Kerschoten. En Jan Damen van Museum De Kleine Arken in Hoenderloo komt in de studio uit het doeken doen wat er te zien is in het kleinste museum van Hoenderloo en wanneer het open is. Ja, het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht, dat is van Toontje Lager.

In het kader van Middagje Uit bij Orpheus is er maandagmiddag 18 mei een meezingconcert. Voor slechts €5 beleef je een gezellige middag uit. Tijdens deze muzikale middag brengt het Apeldoornse Smartlappen een meezingkoor bekende Nederlandse liedjes met een hoog meezinggehalte en Smartlappen. Liedteksten worden uitgedeeld, dus meezingen mag. Voor meer informatie en tickets kan je gaan naar orpheus.nl. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Roxette. Listen to your heart.

0: Aanstaande zondagmiddag dan gaat IVN Apeldoorn een wandeling houden in Koningspark Kerkschoten. En ik zit te denken, Koningspark Kerkschoten, ik weet nog niet waar het is, maar straks wel, nadat we gesproken hebben met Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Met Yvonne.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. Koningspark Apeldoorn.
1: Dat vind ik zo leuk, hè? Want heel veel mensen kennen dat park niet.
0: Nee.
1: Sommigen zeggen dan, oh, dat is die groenstrook daar. Maar het is echt een park wat gemaakt is van 8 hectare rondom 3 vijvers...
0: Ja.
1: Grenzend aan het winkelcentrum in Kerkschoten.
0: En het winkelcentrum is het Mercatorplein?
1: Klopt, klopt.
0: Ja. Oké, okay, en waar, even voor mijn beeldvorming, waar ga je er dan in dat koninklijke park?
1: Nou, je kan vanaf alle woningen die er omheen liggen, kan je zo het park in.
0: Ja.
1: Maar vanuit het winkelcentrum is dat ook een hele makkelijke manier. Loop je ook zo door via de bushokjes van de bus die er rijdt, rij je zo het park in.
0: Ah,
1: die hele grote flats, die zijn een beetje aan de contouren van het park.
0: Ah, en hoe lang bestaat dit park?
1: Het park is uit de wederopbouwtijd. Dat is iets 1960 is dat gerealiseerd. Heeft ook een speciale status daardoor. Maar de naam heeft het pas in 2017 gekregen. Koningspark Kerkschoten.
0: Aha. En het Koningspark is vanwege het lood dat we hier in Apeldoorn hebben?
1: Nou, vanwege het feit dat daar vroeger ook jachtgebieden van het Koninklijk Huis waren. Toen er nog geen huizen stonden. Toen was het een onderdeel van de familie van de Oranjes, zeg maar. En later is daar dus een hele wijk van Apeldoorn op gekomen.
0: Nou, kijk, voor mij ook allemaal nieuw. En ik ken wel de bomen met hun aanduidingen erbij in het Meenpark, maar dat is dus ook in het Koningspark.
1: Ja, dat klopt. Ruim 25 jaar geleden heb ik ook mee mogen werken met IVN-collega's aan de route in het Meenpark. Mm-hmm. 27 bomen leer je dan kennen. En de tweede is nu klaar in Koningspark Kerkschoten. En dat zijn 22 bomen die je ontdekt, maar dat zijn heel veel exoten. Heel veel bomen die toch heel bijzonder zijn, die je niet in andere delen van Apeldoorn tegenkomt.
0: En hoe lang staan die bomen daar al?
1: Sommige dus vanaf het begin, van 1960.
0: Ja.
1: Maar in de tussentijd zijn er ook wel weer hele nieuwe bomen bijgekomen.
0: Ja. En dan gaan jullie dus aanstaande zondagmiddag een wandeling houden?
1: Klopt. Wij nemen de bomen als leidraad. Omdat ze nu ook die bordjes hebben en dat kan iedereen nog eens terugkijken. We hebben al een route op onze natuur-app van het IVN, dat je hem zelf kan lopen en ook zelf allemaal de informatie over de bomen kan teruglezen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is dus zondag de eerste keer dat we langs de bomen met de bordjes lopen.
0: En hoe laat gaat die wandeling plaatsvinden?
1: Hij start om 2 uur en hij duurt ongeveer 1,5 uur. Er zijn nog wat plekken. Maar het is opgeven via de website van het IVN. En als je je aangemeld hebt, krijg je de startplek te horen.
0: En IVN, de website, hoe luidt die?
1: Ja, www.ivn-apeldoorn.nl.
0: Ah, en zijn er ook kosten aan verbonden?
1: Voor niet-leden is het gratis. En voor niet-leden is het €2 per persoon. En ben je lid, dan loop je gratis mee.
0: En die €2, die breng je cash mee?
1: Dat hebben we tot nu toe nog altijd zo gedaan.
0: Ja. Ja.
1: En dat loopt eigenlijk altijd goed.
0: Ja, nee, want dat is even voor de duidelijkheid. Hè? Als je eraan deelneemt, dat je in ieder geval zorgt dat wat je anders aan een collectant geeft, dat je dat meeneemt naar jullie toe.
1: Nou, we zijn bezig om dat ook via zo'n kliksysteem te doen.
0: Ja.
1: Maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Ja. Nou, het klinkt ontzettend leuk en zeker dat er een mogelijkheid is en dat jullie er ook over gaan vertellen. Voor mensen die het niet gaat lukken aanstaande zondag, is het nu dus ook op jullie website te zien met een route.
1: Ja, dat is op de IVN Natuurroute app.
0: Okay.
1: Die is gratis te downloaden.
0: Ja. Nou, Helemaal geweldig. Ik hoop dat er nog wat meer mensen zich aan gaan melden voor jullie wandeling van aanstaande zondag. Het weer wordt in ieder geval weer beter in het weekend, hè?
1: Oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat wist ik toch niet.
0: Ja, dat, ik heb het net opgezocht. Naar het weekend toe, zaterdag, zondag, dan wordt het weer aangename temperaturen, beter dan de hemelvaartdag.
1: Ja, nou, dat is leuker als je wandelt. Ja. Dan komt alles gewoon mooier uit. En de kleuren zijn nu zo prachtig van alles wat uitloopt. En er zijn ook een flink aantal bomen die net nu bloeien. Ja. Dat is ook gewoon heel leuk.
0: Nou, zeker weten. Ontzettend leuk dat jullie aan dit, voor mij zeker ook nog onbekende park, Koningspark Kerschoten, aandacht besteden. Dat jullie daar een wandeling hebben georganiseerd. En heel veel succes ermee aanstaande zondag.
1: Gaat lukken en bedankt.
0: Ja, bedankt voor het willen hebben van een interview. Yvonne Zwicker van IVN Apeldoorn. En Olaf heeft nu uitgezocht Purple Rain van Prince and the Revolution.

0: Ja, ondertussen is tegenover mij neergestreken Jan Dame. Welkom, Jan.
1: Oh, goedemiddag.
0: Ja, en je bent de vertegenwoordiger van Museum De Kleine Arken uit Hoenderloo.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en ja, tot voor vanmiddag wist ik niets van dit hele museum. Dus ik denk dat ik niet de enige ben.
1: Nee,
0: dus
1: een heel goed gezelschap. Ja. Heel goed, heel breed gezelschap. Nee, ja. De meeste mensen kennen het niet.
0: Nee, maar vertel er eens wat meer over als je wil.
1: Nou, in Hoenderloo, wat heel veel mensen van Hoenderloo weten, is dat een van de toegangspoorten tot de Hoge Veluwe biedt.
0: Ja.
1: Het IJs van Kou.
0: Ja.
1: En het mooie Witte Kerkje op de heuvel. En wij liggen vlak achter dat Witte Kerkje.
0: Ja.
1: Eigenlijk tussen het dorp en het terrein van de voormalige Hoenderloo-groep in.
0: Oké.
1: En daartussenin. Een klein houten gebouwtje,
0: ja,
1: aan een onverharde weg. Dat gebouwtje dat kwam op een gegeven moment leeg te staan. Zo van, er was geen bestemming meer voor. Het is op een gegeven moment opgeknapt. Toen nog door de Hoenderloo-groep. Want die hadden zoiets snel van, goh, waar zouden we kunnen voor gebruiken? En toen was er sprake van, goh, we zouden er een museumpje van kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet meer geschikt voor bewoning door jongeren. Het is ook niet geschikt als woonhuis meer. Nou, en wat dan?
0: Ja.
1: En toen hebben een aantal mensen eigenlijk een soort steungroep gevonden om die eigenlijk het opknappen van het gebouw, maar ook eigenlijk de herbestemming van het gebouw, om die te begeleiden.
0: En hoe lang is het nu dus eigenlijk een museum?
1: Eigenlijk vanaf 2018 gebruiken we het. Dus zijn we met de eerste exposities begonnen.
0: En wie zijn we?
1: En we is dus bij de notaris zijn geweest, heet het Stichting Museum De Kleine Arken.
0: En hoe kom je aan de naam De Kleine Arken?
1: Ja, De Kleine Arken was een bijgebouw, een soort dienstbodenwoning. En die stond bij de Grote Arken. En de Grote Arken is een beeldbepalend gebouw. Op het terrein van de, dus wat nu de Vosgroep is, maar dus bijna 170 jaar lang de Hoenderloo-groep was. Beeldbepalend gebouw, het is een bouwpakkethuis. Dus een bijgebouw bij een groter bouwpakkethuis.
0: Aha. En het is een soort, als je dus op de site gaat kijken, dan staat er dus, en je gaf me al even in het voorgesprek aan, dat klopt dus niet. Het was niet het schrijfhuisje van.
1: Nee, niet dus van Den Dolaert.
0: Nee.
1: Dus het staat wel op het informatiepaneel wat voor het gebouwtje staat. Den Dolaert heeft het wel gezien, dit huis. Hij heeft het waarschijnlijk ook van binnen gezien. Want zijn ouders waren bevriend met de toenmalige bewoners. Toen hij dus als kind op bezoek kwam in Hoenderloo, als echt kind, hij is van 1901, dus laten we zeggen rond 1910, met zijn ouders op bezoek in Hoenderloo. Hij heeft toen de Hoenderloo en de Veluwe ook leren kennen als eigenlijk een soort grenzeloos gebied. De hekken van de Hoge Veluwe en van al die andere terreineigenaren, die waren er nog niet. Dus dit kwam helemaal overeen met zijn behoefte om te zwerven, om te struinen. En hij heeft dus het gebouwtje gezien, maar bewoond niet.
0: Nee, heeft hij niet.
1: Het is geen schrijvershuisje in die zin.
0: Nee, hij is later wel inwoner van Hoenderloo geworden.
1: Ja, vanaf 1954. Op een gegeven moment, hij had twee jonge kinderen. En eigenlijk dus schrijven, steeds van succes naar succes, van project naar project. Dat denk ik, dat was voor hem en vrouw, kinderen toch een te onzekere basis. En in die jaren is hij eigenlijk verbonden geraakt aan de Gelderlander.
0: Mm-hmm.
1: Dus met de hoofdredacteur van de Gelderlander, meneer Frequin, heeft hij ook echt een heel persoonlijke band opgebouwd. Een vriendschap, mensen die elkaar goed kenden en eigenlijk ook vertrouwen in elkaar uitspraken. En toen had hij behoefte aan een vaste plek. Dus die heeft hij gevonden aan de rand van wat nu Landal de Michelenberg is. En vanaf 1954 tot aan zijn dood heeft hij dus ruim 40 jaar in Hoenderloo gewoond.
0: We gaan zo dadelijk wat nader nog bekijken, ook van wat hij geschreven heeft en wat er in jullie museum dan plaatsvindt met betrekking tot hem. Maar je had een verzoeknummer.
1: Ja, iets van Reinigd Meij. Reinigd Meij was in de jaren dat ik studeerde in de begin jaren 70 was hij heel populair. Waren eigenlijk gewoon hele, hele poëtische, kritische teksten. Dus dingen als zo van wie van muziek van de noten houdt, die moet muziek maken. Wie van geld houdt, die moet politicus worden. Of zo van, hele mooie teksten, ook over beginnende milieubewustzijn. Es gibt keine Maikäfer meer. Dus wat nu iedereen ziet, ja. Zo van dat het slecht gaat met onze insecten, dat, daar heeft hij toen al liedjes over gemaakt.
0: Ja, en die was dus niet te vinden in het systeem. Nee. Olaf heeft gekeken. Maar hij heeft ook een Nederlandstalig lied gemaakt. Hè?
1: Ja, bijvoorbeeld als de dag van toen. Dus er zijn een aantal liedjes. Of boven de wolken moet de vrijheid wel grenzeloos zijn. Een aantal van zijn succesvolle nummers. Die zijn in het Nederlands vertaald.
0: Okay.
1: En populair geworden.
0: Nou, Olaf heeft die wel gevonden. Okay. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
2: Als de

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want van dag

mee als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag want

0: dat was dus Reinhard May. Wel in, voor iedereen begrijpelijk Nederlands. Niet in het Duits waar we oorspronkelijk naar op zoek waren. Want tegenover mij zit Jan Damen van Museum De Kleine Arken. Welkom wederom, Jan. We hebben het al even gehad over hoe dat zo tot stand is gekomen. Dat het een museumtje is geworden. En eigenlijk voornamelijk gewijd aan A. den Dolaert. Maar zo heette hij dus niet oorspronkelijk.
1: Nee. Hij is geboren als Bob Spoelstra. Ja. In een predikantengezin. En omdat de neiging om te zwerven, om te struinen, zijn omgeving te verkennen, nieuwe dingen te zien, dat hoort zo bij zijn natuur, mm-hmm, dat hij als pseudoniem heeft gekozen voor den Dolaert. Zo van, dit is wat mijn aard is, dolen, struinen.
0: Ja, en er is dus heel veel van zijn werk te vinden in jullie museumtje.
1: Ja, wij proberen eigenlijk gewoon de collectie, zo van zijn gedichten, heel vroeg werk. En tot en met de succesnummers, eigenlijk alles. En ook de verschillende drukken die daarvan uit zijn gekomen, in ons museum te presenteren. Er zijn hele zeldzame dingen bij. Dus dat we ook nog steeds, als we iets voorbij zien komen op een veiling en zo, dan denken, nou, van valt het binnen onze mogelijkheden, nou, dan doen we daar een bod op. En dat hebben we vooral eigenlijk aan iemand die zich helemaal heeft gericht op den Dolaert, dus Ton van Zogchel. Dus iemand die heeft een complete inventarisatie gemaakt. Die heeft ook duidelijk gemaakt, goh, van er zijn een paar hiaten dingen die we nog zou kunnen verwerven. Nou, en die doet dat voor ons. Dus die
0: Normaal gesproken, want jullie museumtje is op bepaalde tijdstippen is het open.
1: Ja, het is eigenlijk alleen maar de tweede zondag van de maand is het van 11 tot 3 open. Daarbuiten, dus als mensen een verzoek hebben, zo van, goh, ze willen het zien, of een leesclubje wil iets organiseren, of we hebben ook wel gehad dat mensen met een hele bus vol 's avonds het eventjes wilden zien, dat is allemaal met ons af te spreken. En dan kijken wij of we het kunnen bemensen en wat we mogelijk kunnen maken.
0: En hoe kunnen ze in contact komen met jullie?
1: Nou, op de website staat telefoonnummer en een mailadres. Dus een contactformulier, en dat leidt ze automatisch dus naar mij.
0: Oké. Dus en dan moeten ze dus zoeken op Museum De Kleine Arken.
1: Ja.
0: En Arken is A-R-C-K-E.
1: Ja.
0: Maar je had het net over Ton van Zogchel. Naast dus die gewone openingstijden, of die zondagen, die Ton van Zogchel komt dus ook een lezing houden.
1: Ja, hij komt helemaal uit

0: uit Brabant komt hij voor ons een lezing houden. En dat gaat erover zo van... wat heeft Den Dolaert met zijn denken? Wat heeft hij ons nu nog te vertellen? Den Dolaert is in de tijd dat het nationaalsocialisme en fascisme opkwam... heeft hij meteen eigenlijk een stelling ingenomen. Hij heeft... zo duidelijk gewoon zich uitgesproken voor de vrijheid, dus de persvrijheid. En dat een journalist eigenlijk ook alleen maar kan werken als hij vrij is. Hij heeft ook gewoon op de Balkan heeft hij gewoon gezien hoe dat kon ontaarden. Zo van eigenlijk extreem nationalisme. In Oostenrijk, in Italië, in Duitsland was hij ook al heel... vroeg eigenlijk in de 30e jaren eigenlijk gewoon een soort persona non grata. Dus dat hij niet meer kon werken als journalist. En dat hij niet meer, ja, dus dat eigenlijk gewoon wat hij kon... aan allerlei beperkingen onderhevig was. Hij heeft dat ook professioneel in de pen gedaan. Dus eigenlijk een soort bond voor schrijvers om duidelijk te maken... zo van, dit is gevaarlijk voor onze samenleving... en het maakt het werk van kritische journalisten onmogelijk. Ja. En dat is ook na de Tweede Wereldoorlog zo van toen... toch wel tamelijk breed eigenlijk kernwapens omarmd zijn. Zo van, ook toen heeft hij duidelijk gemaakt zo van... dit is gewoon een bedreiging voor eigenlijk ja, voor het menselijk ras, voor onze beschaving. Hij is iemand die dingen vroeg eigenlijk gewoon op de agenda heeft gezet.
1: Ton van Zogchel die komt dus erover vertellen wanneer precies?
0: Ja, hij komt 31 mei, zondag 31 mei. Dus dat is dan een afwijkende dag. Mm-hmm. Maar dan komt hij om 11 uur een praatje houden. En dus dat gaat dan over zo van wat Den Dolaert voor hem betekent. Wat hij kan betekenen voor de actualiteit. Hij heeft ook in Macedonië, in de omgeving van Ohrid, heeft hij met een gids heeft hij een aantal plekken verkend die eigenlijk in de boeken van Den Dolaert een rol spelen. Er is daar ook een museumpje en er zijn een aantal mensen. Het is ook belangrijk voor het toerisme in Macedonië. Dus het wordt daar ook gecultiveerd. Maar hij is op zoek gegaan naar plekken waar hij denkt... hier heeft hij over geschreven of hier is hij geweest. Wat is daar nog van terug te vinden? En ook daar zal die lezing over gaan. Dus misschien dat mensen daar inspiratie uit halen en denken... ik wil ook eens naar Ohrid.
1: Ik wil het wat meer erover horen. En dan is het dus in de Kleine Arken aan de Heldringsweg 17... Ja. In Hoenderlo en om 11 uur zie ik hier staan. Ik zit me dan te bedenken, want het is mijn eindexamen. Is natuurlijk al heel lang... Volgens mij had ik wel iets van hem op de lijst staan, maar ik weet niet meer wat. Wat is eigenlijk zijn bekendste werk van Den Dolaert?
0: Vooral... Die eerste boekjes, zoals Wampie en de Bruiloft van de Zeven Zigeuners... die zijn dun, die zijn makkelijk leesbaar. Daar zijn ook uittreksels van in die uittrekselboeken... zoals Literama, zijn er terechtgekomen. Ja. Dus heel veel mensen hebben in ieder geval dat boek opgevoerd op de lijst. Misschien hebben ze het niet gelezen. Er zijn nog allerlei clubjes, mensen die ons bezoeken... en die dan zeggen, als we dan... iets van hem lezen, dan vinden we het ook wel leuk... om in deze omgeving gewoon als boekenclub bij elkaar te komen. En dan merk je dus dat vooral die dunnere boekjes... Dat die nog steeds wel gelezen worden. De taal is natuurlijk echt de taal van de jaren 30 en de jaren 40. Dus het is geen eigentijds Nederland. Dus, Nederlands. Dus af en toe moet je het woordenboek erbij pakken om te denken: van welke betekenis zou er aan het woord gehecht zijn?
1: Maar goed, je weet maar nooit waar leesclubs dan toch weer inspiratie op doen. Zijn we nog dingen vergeten over dat mooie museum, de Kleine Arken?
0: Museum de Kleine Arken is een dorpsmuseum. Je hebt natuurlijk gewoon een heel groot museum, het Krullo-Müller Museum, ook dichtbij. Dus er zijn ook wel mensen die maken een combinatie. Die bezoeken eerst bijvoorbeeld het Krullo-Müller Museum.
1: Ja.
0: En dan komen ze met een hele bus komen ze naar het kleinste museum.
1: Okay.
0: Dus van internationaal, met bijna ja, uitstraling tot in Japan, komen ze dan ook nog eventjes langs de kleine arken. Daar zijn ze niet zo lang mee bezig.
1: Nee.
0: Maar wij vertellen niet alleen het verhaal van de Dolg, maar ook het verhaal van Hoenderloo. Hoenderloo is een jong dorp.
1: Ja.
0: Dus van die put, die kerk en die dominee. Dat verhaal vertellen we. En wij vinden het ook als dorpsmuseum belangrijk dat mensen die iets, ze hebben iets bijzonders te vertellen, of ze hebben een bijzondere hobby of een bijzondere collectie, dat ze dat met ons kunnen regelen. Dan geven wij ze 1 of 2 ruimtes. Zo van, goh, dit mag je inrichten naar eigen goeddunken, met een beetje sturing van ons. En dan mag je eventueel ook je vrienden, familie, kennissen uitnodigen. En dan, kun je eigenlijk gewoon een beetje een museumpje spelen.
1: Nou, dat is toch ook wel weer, biedt ook weer perspectieven.
0: Ja, ja. Ja. Dus er zijn al mensen bijvoorbeeld die een hele hoop jaren al aquarelleren leren. Dus dat je zegt, haal ze bij elkaar.
1: Ja.
0: Die heb uitgedeeld. We hebben een handig ophangsysteem in 2 ruimtes. Dus dan kun je daar je aquarellen kwijt.
1: Oké. En kun je dan ook nog catering regelen?
0: Wij vragen dan aan mensen als ze favoriete hapjes hebben, of ze die zelf willen maken.
1: Ja.
0: En wij zetten wel koffie en thee voor ze.
1: Ja. Ja. Nou, helemaal geweldig. Er is mij van alles duidelijk geworden over Museum De Kleine Arken. En ik denk onze luisteraars ook. Heel fijn dat je naar de studio wilde komen, Jan Dame, om er wat meer over te vertellen. En als men meer wil weten nog en contact wil hebben, dan kun je dus gaan naar Museum De Kleine Arken, Hoenderloo. En dan komen ze bij jou uit.
0: Nou.
1: Ja. Nou,
0: welkom.
1: Ja? Ja, heel fijn dat je hier naartoe wilde komen. En nu gaan we naar iets heel anders luisteren. We gaan naar I'm Still Standing van Elton John.

Nou, we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van deze maandag de 11e mei. Wij zijn Olaf Bos, mijn technicus, en ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer aanschuift bij het tweede uur van deze matinée van maandag de 11e mei. Ik ben Tineke Jootsma en tot zo. We gaan er even uit met With or Without You van U2.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Epia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 11e mei. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name op deze matinee. Olaf Bos heeft weer mooie muziek uitgezocht. Ook voor dit uur. En hij doet techniek. De redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Jackie Kroon van Stichting Pride 055 gaat de luisteraars informeren over de puzzel fietstocht van Pride 055 op Hemelvaartsdag. Annemarie Uitenhout, coördinator pers en PR en vrije tijd van Apeldoorn Partners, gaat uit de doeken doen wanneer en hoe de officiële opening is van de derde Mozaïekbank in Loenen. De andere twee in Wenen-Wiesel en Beekbergen zijn al eerder geplaatst. Ton van der Bos van Alzheimer Café Apeldoorn praat ons elke maand bij over het café dat elke tweede dinsdag plaatsvindt in woonzorgcentrum De Loonhof. En wij gaan nu luisteren naar Sinds een dag of twee van Doe Maar.

0: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn. Vandaag zitten we in de koudere luchtsoort en dat merken we direct al. De dag begint met een afwisseling van wolken en zon. Begin van de middag stijgt de temperatuur naar 11 tot 12 graden... maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten enkele buien over. Met deze buien stroomt koudere lucht binnen... en is het later vanmiddag een graad of 10. Tussendoor komt de zon soms door... en bij een matige noordwestenwind is het fris. Vanavond trekken ook buien over bij een soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid en de wind geleidelijk af. De minima, moet ik zeggen, liggen rond de 5 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen... en schijnt de zon wat vaker. Bij een matige westelijke wind wordt het 14 graden. Woensdag vallen er meerdere buien met tussendoor ook wat zon. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur... op naar 15 graden. Donderdag, Hemelvaartsdag, en vrijdag vallen er enkele buien bij 14 tot 15 graden. In het weekend neemt de buienkans af en komt de temperatuur weer hoger uit, met op zondag dicht bij de 20 graden. Nou, dat klinkt dan alweer beter. We gaan nu naar Let's Get It On, Marvin Gaye.

0: Voor heel veel mensen hoort een douwtrap fietstocht bij Hemelvaart. En Jackie Kroon van Pride 055 heeft dat georganiseerd. Welkom, Jackie.
1: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, vertel, wat hebben jullie georganiseerd?
1: Nou, wij misten enorm de befaamde douwtraptochten van de Stentor, die jarenlang georganiseerd zijn door journalisten van de Stentor.
0: Ja.
1: Ja, en douwtrappen, dat hoort eigenlijk gewoon bij Hemelvaart. En wij dachten, nou, we gaan het gewoon dit jaar zelf organiseren.
0: Ja, want het staat niet meer in de Stentor, begrijp ik?
1: Nee, als ik het goed heb, mocht de Stentor het niet meer doen, omdat het nou eenmaal dat toch tijd kost om zoiets uit te zetten.
0: Ja.
1: En nou ja, ze moeten natuurlijk werken voor het geld.
0: Ja, ja. En toen hebben jullie het op je genomen.
1: Nou, nu heb ik het dit jaar voor het eerst bedacht. Dus het is natuurlijk even afwachten hoe het gaat lopen. Maar we hebben wat mij betreft een leuke fietstocht gemaakt. Het is niet zo langs, maar 15 kilometer. Dus iedereen kan meedoen. En ja, we blijven gewoon in Apeldoorn. Dus we gaan ook niet ver het bos in of wat dan ook. Het enige wat we op hopen, maar ik weet niet of dat gaat lukken, is dat het weer goed is.
0: Nou, ik heb het net voorgelezen en je hebt zelf al zo je bedenkingen van hoe gaat het. Het zal een goed warme aankleden, is in ieder geval belangrijk. En er kan af en toe een bui vallen. Maar misschien trekt het allemaal nog wat bij, hè?
1: Ja, weet je wel. En de mensen mogen de route ophalen tussen 8:30 en 9:30.
0: Ja?
1: Ja, en ze hoeven niet per se die dag te gaan fietsen natuurlijk. Want
0: nee.
1: Je kan ook op een andere dag gaan fietsen.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: het
0: zeker.
1: Zou eigenlijk, ja,
0: en waar kunnen ze dat ophalen, Jackie?
1: Nou, Pride 055 zit sinds kort in het ASEC-gebouw. Dus dat is tussen de bioscoop vlakbij de fietsenstalling. Aan de Nieuwstraat heet dat.
0: Ja, het zit tegenover de VU, hè? En dan naast de fietsenstalling. En jullie zitten op de eerste etage, las ik?
1: Ja, vlakbij de hoofdingang van de ASEC zit een bellenpaneel. Als mensen daar aanbellen, want er zit iemand van ons binnen. En die doet dan de deur open en dan krijg je de route. En als je het leuk vindt, mag je ook puzzelen onderweg.
0: Ah.
1: En als je dat dan inlevert, dan heb je kans op een leuke prijs.
0: Nou, hartstikke goed. En kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten waar jullie langs gaan?
1: Ja, nou, dat kan. We beginnen uiteraard bij het ASEC-gebouw. Dan gaan we via Parkberg en Bos naar Paleispark, naar het stallencomplex.
0: Ja.
1: En dan via naar de kinderboerderij in Zevenhuizen. Dat zijn pauzeplekken. Mensen kunnen zelf beslissen of ze daar gaan pauzeren of niet. Mogelijkheid is er. Nou, bij het stallencomplex mag je ook even rondkijken in dat gedeelte. Kinderboerderij is natuurlijk ook altijd leuk met al die jonge dieren en zo.
0: Ja.
1: Ja, dus mensen kunnen of alleen gaan fietsen of lekker er een hele dag uit van maken.
0: Ja, en mooi ook dat jullie ook de kinderboerderij erbij in hebben in Zevenhuizen. Want op die manier maak je het ook voor het hele gezin leuk, hè?
1: Ja, dat was ook echt de bedoeling.
0: Ja. En als mensen dan meedoen, want je zegt al, er is ook een soort zijn puzzelvragen bij. Hoe kunnen ze die dan inleveren?
1: Nou, onderweg moet je wat kleine opdrachtjes uitvoeren. Met die woorden die dan daaruit voortkomen, kun je thuis zo'n wegstreeppuzzel, zo'n doorloper invullen.
0: Ja.
1: Daar komt de oplossing uit. Die mag je dan naar Pride 055 mailen. En die gegevens dan allemaal. Als je de puzzel krijgt, staat er allemaal op.
0: Oké. Want het is één blad waar alles op staat. Begrijp ik dat goed?
1: Twee blaadjes. Ja.
0: Nou, klinkt fantastisch. Omdat jullie een mooi alternatief hebben voor de douwtraptocht die elk jaar anders door de Stentor werd georganiseerd. En wat je al aangaf, als je hem eenmaal opgehaald hebt, je kan het natuurlijk ook op een andere dag gaan doen. Maar jullie zitten er echt morgens vroeg al van 8:30 tot 9:30?
1: Van 9:30 tot 9:30, ja.
0: Nou.
1: En dan wel even aanbellen bij de voordeur van de ASEC.
0: Ja, ja, want beneden zit dan het ASEC Café en de links daarvan zitten die hele bellenserie.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat
0: ja, toch? Ja, dat dacht
1: klopt.
0: Ik in ieder geval. En Lijkt me ontzettend leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. En ik hoop dat er heel veel mensen de moeite nemen om bij jullie langs te komen om de fietsroute met de puzzelvragen op te halen. Want dat zou toch heel mooi zijn.
1: Nou, daar doen we het voor.
0: Zeker. Nou, mooi dat je dit op je hebt genomen. Jackie Kroon van Pride 055. En het is dus in de Roggestraat 44. En dan aanbellen bij Pride 055. En dan zit jij er in ieder geval, mogelijk met nog collega's, om de fietsroute en de puzzelvragen uit te geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, heel veel succes. En voor jezelf natuurlijk ook een leuke fietstocht gewenst dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat gaat wel lukken. Ik mag alleen niet mee puzzelen, hebben ze besloten. Want ik weet de antwoorden
0: nou,
1: al.
0: Nou, dat is wel opvallend, zeg. Dat dat niet mag.
1: Ja, heel flauw. Maar ik hoop dat veel mensen komen meedoen met ons.
0: Ja, zeker. Ja. Dat hoop ik ook. Een heel fijn Jackie Kroon van Pride 055... dat je bij ons in de uitzending kwam om erover te vertellen. En nogmaals, heel veel succes gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen. Tonight.

Van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Tijdens deze landelijke campagne, moet ik zeggen, worden ouderen gestimuleerd om op een prettige en laagdrempelige manier meer te bewegen. Het volledige programma van de Nationale Beweegweek voor Ouderen in Apeldoorn is te vinden op www.sportservice-apeldoorn.nl/aanbod/beweegweek-voor-ouderen. En het volgende wat Olaf heeft uitgezocht is van Michael Jackson. Smooth Criminal.

0: Recent zijn 3 mozaïekbanken geplaatst in Wenenbüssel, Beekbergen en Loenen. De 2 eerstgenoemde Wenenbüssel en Beekbergen zijn al officieel onthuld. En overmorgen gaat dat met de 3e in Loenen gebeuren. En wat we daarvan kunnen verwachten, Annemarie Uitenhout, coördinator pers en PR Vrije Tijd van Apeldoorn Partners, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, vertel eens, want ik weet dat Theo opname heeft gemaakt bij de eerste 2, bij de onthulling daarvan, in Wenenbüssel en Beekbergen. Kun je voor de luisteraars een doekje open doen over welke beeldenissen daarop staan?
1: Tuurlijk. Nou, en die in Beekbergen en Wenenbüssel zijn nog niet officieel onthuld. Woensdag is echt de opening in Loenen, maar wel voor alle 3 de banken.
0: Ah, kijk.
1: Maar ze staan inmiddels alle 3 al te stralen op hun plek.
0: Ja.
1: In Beekbergen staat hij eigenlijk midden in het dorpshart bij IJsselon Stientje. Vlak naast een terras.
0: Ja.
1: En ja, natuurlijk zie je daar de kerk op. Een van de oudste gebouwen in Apeldoorn. De Velische stoomtrein mag er niet op ontbreken.
0: Nee.
1: En ook de natuur van Beekbergen komt daar naar voren. Dus er staan zwijntjes op en hertjes. En je ziet er een das op afgebeeld. En dat zorgt samen voor echt een heel mooi kleurenpalet. En we krijgen al foto's doorgestuurd van bewoners die er al op hebben plaatsgenomen.
0: Nou.
1: En in Wenenbüssel staat hij vlakbij de Wenumse Watermolen.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de overkant van de weg. En als je erop gaat zitten, dan kijk je heel mooi uit over het water wat daar ligt.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je eigenlijk de Wenumse Watermolen op. Maar ook, ook een van de bekendste achthoekige molens. Nog een hele oude graanmolen is dat. Dus er is ook graan op afgebeeld. En je ziet koeien. En natuurlijk een fietser. Want dat is ook iets waar Wenenbüssel op bekend staat. En dan die in Loenen. Ja, dat is ook echt een hele mooie. Daar staan zowel de Loense waterval is daarop vertegenwoordigd.
0: Ja, dat had ik al wel verwacht. Ja.
1: Ja, maar ook nog eens een keer de Velische stoomtrein. Want ook zij hebben natuurlijk een station.
0: Ja.
1: De Middelste Molen, de papierfabriek.
0: Oh, ja.
1: Die zie je er ook in terugkomen. Nou, Ereveld Loenen, natuurlijk ook een hele belangrijke historische plek. De schaapskooi door Loenenmarkt is vertegenwoordigd.
0: Mm-hmm.
1: Met ook hele mooie paarse heiden. Dus dat komt er ook heel gaaf in uit. En Kasteel Rost, die zie je er ook nog eens op.
0: Ah, nou, helemaal geweldig. En die officiële opening die gaat dus overmorgen gebeuren, hè?
1: Ja, woensdag. Dan gaan we officieel de banken openen. En dat doen we dus in Loenen op de Kempen. En daar komt ook de wethouder langs. En daar zullen we het een en ander toelichten over het project. En dan zijn ze officieel geopend. En dan mag eigenlijk elke bewoner en toerist meegenieten van de bank. Want naast dat ze heel mooi zijn en dus eigenlijk ook dienen als kunstobject, kun je er ook heerlijk op zitten en genieten van de natuur en het dorp om je heen.
0: Nou, mooi. Zijn jullie heel lang met dit project bezig geweest?
1: Ja, heel lang. De eerste echt de mailtjes rondom dit project, die dateren echt wel van 2 jaar geleden al. Het is de uitwerking heeft even op zich laten wachten. En vervolgens het proces van de banken maken. Dat is ook heel tijdsintensief. We hebben samengewerkt met een heel fijn bedrijf, Luck for Me.
0: Mm-hmm.
1: Zij zijn gespecialiseerd in deze betonnen banken. En wij hebben zelf foto's mogen aanleveren van eigenlijk alle highlights die wij graag afgebeeld wilden hebben op de bank. Daar is vervolgens een collage van gemaakt. Dat is vervolgens omgezet in een tekening.
0: Mm-hmm.
1: Die tekening is met de hand getekend op de banken. En vervolgens is die tekening helemaal ingekleurd met mozaïeksteentjes. Allemaal met de hand.
0: Zo.
1: En dan, ja, het was heel, het is echt arbeidsintensief werk. Is in een sociale werkplaats wordt dat gedaan. En daarna is natuurlijk de bank nog gevoegd. En dan kwam er nog een epoxylaag overheen. Dat proces, wat ik nu allemaal vertel, dat is sowieso al een half jaar voordat het zo lang is. Dus wij zijn heel trots dat het eigenlijk zover is dat ze echt in het dorpen staan.
0: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat ja, dan, nou, weer een uniek iets in de 3 dorpen.
1: Ja.
0: Nou, en dit gaat dus de officiële opening door wethouder Marco Winskowski. Dat is dus aanstaande woensdag. Jullie hebben natuurlijk genodigden, maar kan de bevolking van Luna ook gewoon er naartoe?
1: Tuurlijk, als je wil ben je altijd welkom en kun je komen kijken. Maar wat we vooral willen is, ga lekker in je eigen tijd de bank opzoeken. Fiets er eens langs, fiets eens naar Wenum-Wiesel, naar Beekbergen, naar Loenen. Bekijk het dorp en ga eens even lekker op die bank zitten. Ja. We hebben elke bank ook voorzien van een QR-code. Als je die scant, dan kom je op de pagina die speciaal over het dorp gaat. En dan vind je eigenlijk alle informatie en ook bezienswaardigheden die in dat mooie dorp zijn waar je op dat moment bevindt.
0: Nou, dat is ook weer een mooie extra toevoeging.
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen, wat je zei al, jullie zijn er wel 2 jaar mee bezig geweest, dat jullie echt heel blij zijn dat het naar volle tevredenheid, precies zoals jullie het graag willen hebben, gemaakt is en dat de derde bank, en dat geldt dan eigenlijk voor alle drie de banken, maar dat gebeurt dan in Loenen, aanstaande woensdag om 12:30 geopend wordt.
1: Ja, heel blij en heel trots.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Dankjewel dat je er in de uitzending over kon vertellen. Annemarie Uitenhout, coördinator pers en vrije tijd van Apeldoorn Partners. En heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: We gaan nu naar Born in the USA, Bruce Springsteen.

Op donderdag 21 mei is er van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds weer een nieuwe editie van Coda Talks. Dit keer staat AI centraal. Wie bepaalt wat je ziet en wat niet? Tijdens deze editie gaan kunstenaar Eva Blaak, filosoof Walter Tornstedt en Myrthe Blosser, Femdata, in gesprekken over de invloed van AI op wat zichtbaar wordt en wat niet. Ze laten zien dat AI niet neutraal is. Het beïnvloedt hoe we kijken, wie we zien en welke verhalen worden verteld. Een gesprek over beelden, macht en de vraag: wat is nog echt? Coda Talks wordt gehouden in Coda Café aan de Vossermanstraat 299 Apeldoorn. Voor meer informatie over het programma en tickets ga je naar www.coda-apeldoorn.nl/Coda Talks. Please, every breath you take.

0: Ton van der Bos van het Alzheimer Café Apeldoorn praat ons elke maand bij je over de bijeenkomst die de tweede dinsdagavond van de maand gehouden wordt in de Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2. Ton, wat was het onderdeel morgen?
1: Goedendag, Tineke.
0: Ja, goedemiddag had ik moeten zeggen.
1: Goedemiddag. Ja. Ja, we hebben het vorige keer gehad over de logopedie, hè, en ja, de communicatie. En in aansluiting daarop gaan we het morgen hebben over de hulp en ondersteuning in huis. Die met name gericht is op de praktische vaardigheden.
0: Ja.
1: De communicatie is al lastig genoeg, maar als het ook praktisch nog lastiger wordt, dan zijn er wel een aantal hulpmiddelen gelukkig. En mensen die daarin gespecialiseerd zijn, met name de ergotherapeut, die kan vertellen en kan laten zien wat er allemaal mogelijk is aan hulpmiddelen om de omgang met name mensen met dementie toch wat makkelijker of vertrouwder te maken.
0: Ja. Want een ergotherapeut, waar staat dat sowieso voor?
1: Ja, een ergotherapeut is iemand die echt kijkt naar van wat zijn de dagdagelijkse handelingen en praktische vaardigheden die iemand nodig heeft.
0: Ja.
1: En als iemand met dementie dat kwijtraakt of minder goed op een rijtje heeft, hè, door elkaar haalt, dan is de ergotherapeut met name iemand die al die praktische informatie weer kan geven aan de mantelzorger.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de cliënt, zeg maar, hè, voor de meneer of mevrouw met dementie, kan hij of zij dan ook een aantal praktische instrumenten meenemen en laten zien hoe je dingen kunt toepassen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Sorry?
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja. Nou, het is sowieso een aantal dingen die heel makkelijk zijn. Een wekkertje bijvoorbeeld om te herinneren dat er iemand medicijnen moet innemen.
0: Oh ja.
1: Ik noem maar iets. Dan kom je ook in de technische vaardigheden. In de loop van de jaren zijn natuurlijk heel veel technische ontwikkelingen geweest. Dat noemen we met een mooi woord ook wel domotica.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat meer over de automatisering van dingen. Kan ik een voorbeeld noemen van iemand, een mantelzorger die bezorgd is dat bijvoorbeeld degene met dementie 's nachts het bed uitgaat en gaat dwalen.
0: Ja.
1: Dan heb je een klein signaaltje dat bijvoorbeeld een lichtje aangaat of een belletje gaat, zodat de mantelzorger weet, oh wacht even, ik moet even in de gaten houden. Want mijn partner die staat nu op en dat is niet helemaal de bedoeling.
0: Nee. Okay. Ja,
1: en er zijn ook in de praktische dingen, het eten bijvoorbeeld. Ja, dan kun je zeggen van nou, dat gaat niet meer zo handig. We hebben aangepaste bestekken bijvoorbeeld die iemand kan gebruiken, waardoor die wel weer makkelijker kan eten.
0: Hoe ziet zo'n aangepast bestek eruit?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld iemand die niet meer zo vaardig is met zijn handen. Die kan door een bredere heft bijvoorbeeld van een mes,
0: ja,
1: of een speciale aanpassing in de lepel wat makkelijker eten als die dat niet meer gewoon automatisch, of tenminste zoals je gewend bent te gaan eten, om dat toe te passen.
0: Aha.
1: Het zijn ook hele kleine praktische dingen tot aan hele ingewikkelde grote praktische zaken. En daar komen dus morgen twee mensen over vertellen. Iemand van de zorggroep Atlant. En er komt iemand van Zorgzaam, de kruisvereniging.
0: Mm-hmm.
1: En neemt ook een aantal artikelen mee om te laten zien aan degenen die komen en eventueel te laten proberen.
0: Dat is inderdaad ook wel heel fijn, dat je ook in de praktijk kunt ervaren van, is dat wat voor mij of niet?
1: Precies, en dan kun je de toepassingen zien en ze kunnen de dames of heren die er zijn, kunnen de toepassingen uitleggen. En via de kruisvereniging is er ook een aantal van dat soort artikelen heel goed te lenen.
0: Oké, ja, want dat is natuurlijk ook, hè, dat moet je het aanschaffen of kun je het inderdaad daar lenen? Dat is ook wel heel belangrijk.
1: In eerste instantie is dat een mogelijkheid. En als je zegt van nou ja, we willen het langer gebruiken, dan kan je altijd nog een aankoop overwegen.
0: Ja. Nou, dat is toch weer een heel belangrijk onderwerp dat jullie aan gaan snijden morgenavond.
1: Zeker wel weer. Ja. Ja, het is hoe verder de dementie vordert, hoe minder makkelijk het dagelijks leven gaat.
0: Ja.
1: En dit zijn allemaal onderdeeltjes die het veiliger of gemakkelijker kunnen maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, weer heel fijn dat daar de mensen met de dementie en hun, hun helpers, degene die ze bijstaan, dat die daar weer meer informatie van jullie kunnen krijgen. Nog even voor de luisteraars die nog niet weten waar het precies is en hoe laat.
1: We zitten elke tweede dinsdag van de maand, 's avonds om 19:30 tot 21:15, zijn we bij de Loohof, bij de Naald.
0: Mm-hmm.
1: En er is een inloop vanaf 19:00. Het is een vrije toegang, je hoeft je niet aan te melden. Mensen kunnen zo binnenlopen als ze zeggen, nou, ik ben benieuwd naar of ik heb oor voor. Dan iedereen is welkom.
0: Nou, heel fijn dat jullie dit weer organiseren morgenavond. En ik hoop dat er weer veel mantelzorgers en mensen met dementie op afkomen. Want het is heel belangrijk dat je op hulpmiddelen krijgt aangewezen. En dat je kunt kijken of dat wellicht wat voor je is.
1: Zeker. Ik wil misschien nog even zeggen, Tineke.
0: Ja.
1: Volgende maand, in juni, 9 juni is dat, de tweede dinsdag in juni.
0: Ja.
1: Dan hebben wij voorlopig even de laatste bijeenkomst. Want dan gaan we 2 maanden even met zomervakantie, zeg maar.
0: Kijk.
1: Dus in juli en augustus zijn we er niet. Daarna weer wel.
0: Ja.
1: Maar volgende maand spreken wij elkaar vast nog wel
0: even. Oh, nou, heel fijn dat je het alvast van tevoren aankondigt. Want ja, er gaan inderdaad wel heel veel mensen op vakantie. En je wilt wel zoveel mogelijk mensen bereiken ook, hè?
1: Daarom, ja.
0: Heel fijn dat je weer bij ons in de uitzending kon en wilde komen. Ton van den Bos van Alzheimer Café Apeldoorn. En weer heel veel succes morgenavond.
1: Dank je wel, Tineke. Jij ook.
0: Dank je. Wij gaan naar Bryan Adams met Heaven.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 11e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons was gedurende dit programma. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. En de redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Dit programma is morgen weer te beluisteren tussen 8 en 10. En nog een hele week bij uitzending gemist. Ik ben Tineke Jeltsma en we gaan er nu uit met Wicked Game van Chris Isaak.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica- en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek Draait Door. Het is vandaag alweer dinsdag. Het is een koude dinsdag, frisse dinsdag, 12 mei 2026. We begonnen met de Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. En bereid je maar even voor, want ik zit even naar de weerkaart te kijken. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartdag. Het gaat een van de koudste Hemelvaartdagen worden van de afgelopen jaren. Ik zie hier in Apeldoorn 11 graden staan. Kans op thunderstorm, kans op regen dus. Kans op wind, kans op... het wordt gewoon fris. En als ik er verder naar de weerkaart ga kijken, blijft het bewolkt, blijven de temperaturen fris. En je hebt het er maar mee te doen, hè. Ik weet niet wat jij gaat doen met de Hemelvaartdag. Maar als je gaat douwtrappen, ik zou de winterjas gewoon lekker aantrekken. Het is een beetje raar, hè. We doen niet mee aan het Eurovisie Songfestival, maar het is wel weer bezig. Dus ja, waar je normaal helemaal dood wordt gegooid met Songfestival nieuws, valt er nu wel mee. Ik vind het eigenlijk wel weer lekker. Maar vandaag de eerste halve finale, ga ik er nog wat aan doen aan het Eurovisie Songfestival. Nou ja, misschien kunnen ik ga ze klaarzetten. Ik ga dadelijk een teach-in draaien met Dingedong. Dat vind ik dan wel weer leuk om te doen. Doen we er toch wel nog een beetje aan mee. Er is wel een Nederlander die doet mee voor Malta met het Eurovisie Songfestival. Dus ja, er zit nog een Nederlandse tintje eraan. Even kijken, wat heb ik voor je? Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan, want ik ben er tot een uurtje of één. Hold On, I'm Coming, het liedje wat ik deze week en volgende week en die week daarna moet het ook nog wel lekker mee gaan nemen. Want ik heb er heel veel lekkere versies van. Die hoor je natuurlijk tegen de klok van 10:30. En tegen 11:30 heb ik weer een country plaat. Ja, hier zijn de meningen over verdeeld. Ik heb het niet bedacht. Uit de lijst van de Blood Rolling Stones staan. Plekje 192 uit 2024. Beyoncé. Ja, Beyoncé heeft een country plaat gemaakt. En die staat meteen in de lijst. Dus dat gaat er voorbij komen. En de rest wat er allemaal te sprake gaat komen. I love music. Ik hou van muziek. Dit zijn de OJ's.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Remon van het Groene Woud en liefde voor muziek hoorde hier bij de Stede Driehoeken draait door. Hey, ja, ik ben er vorig jaar mee begonnen en ik vind het eigenlijk wel leuk. De Giro d'Italia, de eerste grote ronde van het jaar, die is inmiddels weer begonnen. En na een rustdag gisteren, nou het was niet eigenlijk een rustdag, het was een verplaatsdag, zijn ze nu op Italiaanse bodem aangekomen. En hoe gaat de etappe van vandaag uitzien? Ze starten over een kleine 4 uur, over 3 uur en 41 minuten. Is de start. Dan moet ik hem er wel even goed bij pakken. Even kijken, want ik heb hem nou wel voor mij staan. Het is een etappe van 108 en

30 kilometer. En de eerste, nou wat is het, 73, de eerste 80 kilometer, die is redelijk vlak. En daarna is er een beklimming van tweede categorie. Hij is 14,5 kilometer. 14,5 kilometer lang is de eerste beklimming van de dag. En even kijken, het stijgingspercentage is tussen de 5,9 en 11 procent. Dan is er een hele lange afdaling. En dan de laatste, nou ja, even kijken, dan mag ik natuurlijk niet gaan liegen tegen u. De laatste 8 kilometer gaan ook nog een beetje bergop. Ik zat gisteren even naar vandaag een site te kijken. Zijn Michael Bogertje, het zou zomaar sprint kunnen komen. Ja, tuurlijk, als je met drie renners voorkomt, is een sprint, maar een sprint voor mij is... En Dylan Groenewegen, als die mee kan doen, dan is het voor mij een echte sprint, een massasprint. Nou, dat gaat niet gebeuren, een massasprint. Wat denk ik? Of de vroege vlucht, of er zijn een paar vluchters die komen weg en die gaan het halen. De andere theorie is dat de klassementrenners op de enigste grote beklimming, waar ik het net over had, die van tweede categorie, dat die daar proberen weg te komen. En dat zij de dienst gaan uitmaken. Jonas Vingegaard, zeg ik, als ik moet zeggen voor een winnaar. Ik denk dat hij nog wel eens kan gaan winnen. Heb ik nu ook nog Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Uiteraard heb ik Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Toto Cutugno hier en La Italiano.

0: Billy Preston en Will It Go Around in Circles hoorde hier bij de Steden Driehoek draait door. En dan kijk ik met een schuin oog op de klok. Het is 1 minuut voor 10:30. Ik heb weer een Hold On, I'm Coming voor je klaarstaan. Het liedje wat je deze week, nou ik heb er zoveel vorige week en die week daarna echt zeker tegen de klokken van 10:30 ga horen. Iedere werkdag dat ik aanwezig ben voor de Steden Driehoek draait door. En ik moet het goed uitleggen. En aanstaande donderdag ben ik er bijvoorbeeld ook niet. Dan is het hemelvaartdag, dan moet ik douw gaan trappen. Nee, ik ga wel andere dingen doen. En dan denk je bij jezelf, nou, dan zet ik hem 10:30 de radio aan, dan hoor je hem niet voorbij komen. Dus iedere werkdag dat ik aanwezig ben, komt die voorbij. En het is trouwens volgens mij ook geen werkdag aanstaande donderdag. Hè? Nee, het is een officiële feestdag. Het is een zondag. De Dexie Midnight Runners hebben hem ook gedaan. En dan klinkt die als volgt.
1: Hold on.

Hij begint aanstaande zaterdag aan zijn recordbrekende voor Nederland dan concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles hoorde je en American Girls. En staat op zijn laatst verschenen album Kiss All The Time Disco Occasionally. En ja, ik denk dat deze ook nog wel weer voorbij gaat komen. Deze had ik ook nog beloofd. Ik heb de Nederlandse uitvoering voor je klaarstaan. Dit is Tijin Dingedong. MUZIEK

0: We're having fun now, ain't we?
1: Ja, hij is alweer al 29 april overleden. David Allan Coe hoorde je. En D-R-U-N-K, oftewel Drunk, had ik er voor je klaarstaan. Favoriete onderwerp om over te praten? Jazeker, dit is Girls Talk, Dave Edmunds.

Ik ben er wel. Ik zat even weer op het verkeerde knopje te drukken. Soms heb je van die dagen en dan valt het allemaal mee, dan valt het allemaal tegen. Sorry. Seems to be the hardest world blue. En Elton John hoorde je hier. Ik zit even te kijken. Ja, ik kan nog wel een plaat draaien. Maar ik zie nu ook alweer dat het de tijd over is. Dat we weer bijna aan de klok van 12. Nou ja, bijna. De klok van 11 uur zitten. Ja, ik ben weer druk met andere dingen bezig. Ik ga even kijken wat we als laatste gaan doen. En dan ga ik vertellen dat ik na 11 uur natuurlijk weer terug ben. Met nog een uur Steden Driehoek daardoor. Dat ik weer lekkere muziek voor je klaar heb staan. En de rest wat er te sprake gaat komen natuurlijk. Ik heb weer wat leuks gevonden. Daar kunnen we dan wel weer mee uitgaan. Tegen de klok van 11:30 heb ik voor je klaarstaan. Weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. En ja, daar kun je de mening over verschillen. Beyoncé, ja, ze heeft een countryplaat gemaakt. Staat in de lijst op plekje 192. En daar ga ik je wat over vertellen. Dat gaat voorbij komen tegen de klok van 11:30. Ik zit even te kijken. We gaan eruit met Faith No More van het album The Real Thing uit 1989 alweer. Heb ik voor je klaarstaan. Epic, tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek. Draait erdoor. We wonen met Jeremy Jackson en Pia Zadora, had ik voor je klaarstaan. And when the rain begins to fall. Nou, je kan erop rekenen dat de komende dagen genoeg regen gaat vallen. Hey, tot een uurtje of één ben ik lekker bij je met lekker veel muziek. En zometeen, het is Beyoncé. Die staat op plekje 192 uit de lijst van de Blood Rolling Stone. 200 beste country nummers. En dan kun je jezelf alweer, we kunnen de discussie aangaan. Is het wel of is het geen country nummer? Het staat in de lijst. Ik heb het zelf niet verzonnen. Ik heb het zelf niet bedacht. En ik ga de discussie ook niet voor je aan. Ik ga je dadelijk alleen vertellen wat het blad Rolling Stone erover schrijft. Dat doen we tegen de klokken van 11:30. Lekker veel muziek klaarstaan. Boudewijn de Groot. Ik ben ik is dit.

ik heb het even gekeken hoor. Nog 7 maanden en 24 dagen. Ach, misschien ga ik deze ook nog wel op de koptelefoon zeggen. Ik ga het al tegen mijn reisgenoten zeggen dat ze deze even moeten luisteren. Op het moment dat het vliegtuig naar de landingsbaan gaat rijden, taxi in. En dan opstijgt Randy Crawford door de jaar. One Day I'll Fly Away. En daarvoor hadden we nog Peter Andre en Mysterious Girl. Ik heb nog zo'n heerlijke oude klassieker voor je klaarstaan. Keep me in your heart, this is Warren Zevon.

Willie Nelson en B.B. King en Nightlife. En daarvoor hadden we nog Vinegar Joe en Proud to be a Hunky Woman. En over Nightlife gesproken, ja, het is nog 7 maanden, 24 dagen. Maar ja, dan ga ik met 2 collega's naar Japan toe. En we hebben ook besloten dat we nog een keer een avondje of 2 avondjes, misschien wel 3 avondjes op stap gaan. Dus ja, ik ga genieten van het nachtleven daar in Osaka in ieder geval. Ik zou ook nog in Hiroshima misschien nog wel op stap willen. Daar zijn we op de vrijdag. En sowieso gaan we een dagje of 2 dagjes op stap in Tokio. Toen ik er vorig jaar was, alleen heb ik het niet gedaan. Ja, nee, daar heb ik heel andere dingen gedaan. Maar ik vind het wel een keer leuk om op stap te gaan met de mannen in Japan. Ik wil daar bijna zeggen, Japanse ouders, hou je dochters binnen. Maar dat is natuurlijk een grapje. Of niet soms. Nee. Ik zal hem heel netjes gedragen. Alhoewel, we hebben afgesproken dat we in ieder geval aan Osaka naar een karaokebar willen gaan. En ik had al zoiets van, als ik dan toch een borreltje op heb en ik heb niet zo heel erg veel nodig. Ja, of ik me dan kan gaan inhouden op in die karaokebar. Niemand kent me daar toch. Dus wie weet kom ik wel op de bar te eindigen. En ik heb me voorgenomen Sweet Caroline. Dit schijnt het dan weer goed te doen. Hey Jude van de Beatles. Het gaat allemaal goed komen. Ik ga jullie daar nog lang genoeg mee vervelen. Dan anders volgend jaar in februari heb ik natuurlijk ijzersterke verhalen om te vertellen. Daarmee komen we op 11:30 uit. Ja, de meningen kunnen verschillen. Nu is het wel, is het geen country album. Ik heb geen mening op dit ogenblik. Ik denk alleen maar, ja, als het in de lijst staat van de blad of Rolling Stone, dan zal het een, dan is het een country nummer. Ik heb er niet op gestemd. Ik heb niks te maken met die lijst. Het enige wat ik doe is de lijst gebruiken om dit item te doen. Plekje 192 staat Beyoncé en Texas Hold'em uit 2024. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Uitgebracht in februari 2024, maar nu al een gamechanger. Beyoncé's Texas Hold'em werd de eerste plaat van een zwarte vrouw ooit die binnenkwam op nummer 1 in de Billboard Hot Country Song Chart. Zal het nummer ook op andere manieren invloedrijk blijken en uiteindelijk country radio helpen te integreren? Zal het een revival van line dancing ontketenen of juist een traditionalistische tegenreactie oproepen? Misschien wel allemaal tegelijkertijd. Dat moet nog blijken. Wat we nu al wel weten is dat vanaf Rihanna's Giddens openings banjo riff tot het ruige western beat en verder naar de flight breaks die doen denken aan fiddle en drums, deze real life boogie en hoedown een country banger van de hoogste orde is van de 21ste eeuw. Ik heb deze woorden niet allemaal verzonnen. Dat schrijft het blad Rolling Stone over Beyoncé. Ik zei het net al, ze staat op plekje 192 met Texas Hold'em uit 2024. Ik heb hem nu voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Die band heette The Automatic and Monster. Hoorde je hier in de voorgaande nog Beyoncé en Texas Hold'em op een plekje 192. Morgen dan gaan we naar 1973. En naar plekje 191. Johnny Rodriguez staat daar en Riding My Thumb to Mexico. En dat gaan we morgen doen. The Automatic and Monster. Nou, we blijven even bij de Monsters. Of Monsters and Men is dit en Little Talk.

You Too en Sunday, Bloody Sunday. En daarvoor hadden we nog Jimmy Cliff en Reggae Night. En daarvoor hadden we nog Of Monsters and Men en Little Talks. Ik zit even op met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draaidoor gaat eraan komen. Ik heb nog lekker veel muziek klaarstaan. Er gaat nog een en ander van nieuwe muziek voorbij komen. Die Black Julius vind ik nog leuk. Bitches onder andere. En er is wat er te sprake gaat komen. We gaan eruit met Florence in the Machine. En Dark Days Are Over. Tot zo naar de andere kant van 12 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
4: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede middag alweer op deze. Nou, ik zat net even bij te kijken. Frisse dag voor de tijd van het jaar. Het is een beetje stormachtig. De wind waait. Er komt de regen uit de hemel. Het is alweer 12 mei 2026. Een hele goede middag. We beginnen met Sniffing the Tears en Driver's Seat. Ik ben nog een minuutje of 53 bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. Zo meteen nog een keer Country van Timmy Wynette voor je klaarstaan. Yes, even dit. Het is een live plaat, ik hoor het alweer op de achtergrond. Het was in de jaren 80 een grote hit. Dit is de Depeche Mode en Just Can't Get Enough.

Ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper. En daarvoor hadden we nog Country van Tammy Wynette en Stand By Your Man. Ja, deze had ik ook nog beloofd. Kunnen lekker Liz Lawrence en Black Urias.

Ida Maria en Dirty Money hoorde je. En ja, ik ben wel langzaam een beetje aan het voorbereiden. Ik heb niet zo heel veel abonnees. Ik zit even te kijken op YouTube. Heb ik 304 abonnees. En ik vind het dan leuk om af en toe filmpjes op YouTube te zetten. Nou, sommige filmpjes, dat levert dus echt niks op. Walking Hishimi, Ozura

Hoor dat 47 weergaven. Ja, mijn filmpjes. Ja, dat levert niet veel op. Maar shorts wel weer. Ik heb shorts ertussen zitten die toch richting 3.000-4.000 keer gekeken hebben. En als ik weer te bedenken, wat gaan we doen? Wat voor muziek ga ik dan onder de filmpjes zetten? Nou, ik ga in ieder geval naar de Snow Monkeys in Nagano. Dan moet je het voorstellen dat het daar heel koud is in de winter. Die apen die leven daar in de bergen. Maar omdat het zo koud is en apen kunnen niet tegen de kou, schijnen ze iedere dag naar beneden naar de warme hot springs te gaan en daar lekker in te badderen. En dan vond ik dit liedje er wel eigenlijk wel heel toepasselijk om dat bij achter te doen. Ga je straks nog wel het adres geven waar je hem op kunt volgen. I serve you right to suffer. Dit is John Lee Hooker.

your own. Serve you right to suffer. Serve you right to feel.

Your diamond is your own.

Bitches, Kenzie Ashton, ik vind hem leuk. En daarvoor nog de Black Keys en Lonely Boy. En daarmee komen we alweer over half 1 uit. Het is Vaya Candios en Nena.

0: Het was T. Ramschmer en Monster Truck Driver. En daarvoor hadden we nog, moet ik even spieken. Oh ja, Moby in This World. En ja, ik bleef dit als nieuwe muziek leuk vinden. Ai, ai, ai. Anderson Paak.
1: Hey, Spirit, please, play our song.

Ah, deze man die gaat ook naar Nederland komen. Over een paar weken zal dat alweer zijn. Bruno Mars en Something Serious hoorde je. En daarvoor hadden we nog de Beastie Boys en No Sleep Till Brooklyn. En hiermee kom ik alweer aan het einde van de Steden Driehoek Draait Door. Matinee, die is zo meteen tussen 2 en 4. Morgen vroeg ben ik er weer. Ja, dan mag ik een soort van vrije dag inleiden. Want we zitten morgen op de woensdag, de dag voor Hemelvaart. Ik ben er weer tegen de klokken van 10 uur voor een nieuwe Steden Driehoek Draait Door. Ik hoop je dan ook weer te spreken. Voor nu gaan we eruit met de Strangers en Golden Brown. Ik zou zeggen, iedereen fijne dinsdag. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook

0: medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno natuurlijk. En wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? We gaan het hebben over de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Want die gaat plaatsvinden van 18 tot en met 22 mei. En we gaan het ook hebben over de papierfabriek, de Middelste Molen. Want die draait nog steeds en daar kan je van alles doen. En waar historie en ambacht samenkomen. Dus hier komt Fred Horst naartoe, naar de studio, om daar uitgebreid over te praten. We hebben ook natuurlijk heel veel muziek klaarstaan. Nu Boudewijn de Groot, Als de rook om je hoofd is verdwenen.

Duik in de wereld van de Watergreens in het Apeldoorns Kanaal. Geniet van straten, muziektheater, optredens van rappers en rockbands en nieuwe artiesten, maar ook van gevestigde namen zoals Paul de Leeuw met het NJO Popconcert. En ook de gevestigde namen op woensdag met Igo, met Orkest de Ereprijs en Thijs Boontjes op donderdag. En niet te vergeten de afsluiting, een vlammend optreden van Symphony of Fire. Kortom, de 5e editie van het gratis toegankelijke Maaiveld Festival op 13 en 14 mei. Let op voor de voorstellingen van de Pride Comedy op donderdag 14 mei. Zijn tickets van 7,50 noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op www.maaiveldfestival.nl.

0: Ja, dat was Seal met Crazy. Van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn een teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Nou, ik ga erover praten met Michelle Seton. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is, nou ja, het is bijna zover. 18 tot en met 22 mei. Dan komen alle ouderen in beweging, hoop ik. Toch?
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling. Wat gaat er allemaal georganiseerd worden?
1: Nou, het is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. En in Apeldoorn gaan we ook een aantal activiteiten organiseren. Om het onder de aandacht te brengen. En eigenlijk om mensen te inspireren om voldoende te gaan bewegen.
0: Ja.
1: En we beginnen op maandag 18 mei.
0: Mm-hmm.
1: Bij wijkcentrum Orca in Orden.
0: Ja.
1: Daar organiseren we een open les van Golden Sports. Wat een leuke eigenlijk een wijkactiviteit is. Waar mensen, 55-plussers, met elkaar buiten sporten en bewegen.
0: Aha, ja.
1: En er wordt een moment om valrisico te testen.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Kan, dat doen we met een smart floor, heet dat. Dat is eigenlijk een mooie mat waar mensen overheen kunnen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze hoeven geen rare dingen te doen. Ze kunnen gewoon in hun normale kleding gewoon over de mat lopen.
0: Aha,
1: Vier keer eroverheen. En dan wordt eigenlijk

0: keken naar voetplaatsing, naar stapgrootte, stapfrequentie, wat balans. En op basis daarvan wordt gekeken hoe hoog het risico op vallen is.
1: Mm-hmm.
0: Dat doen we eigenlijk op veel verschillende plekken. Maar in deze week doen we dat ook dus bij Orca.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar, en dan zie je dus hoe groot je valrisico is. En dan?
0: Ja.
1: Wat gebeurt daarmee?
0: En, ja, voor mensen met een verhoogd risico op vallen worden er trainingen aangeboden.
1: Ja.
0: Die zijn gratis, die worden door de gemeente aangeboden.
1: Oh, mooi.
0: En gegeven door fysiotherapeuten. Dan ga je in een klein groepje van ongeveer 8 mensen 11 weken oefeningen doen. Dat is dan echt gericht op verbeteren van balans en kracht.
1: Mm-hmm.
0: En van daaruit kijken we dan ook weer of mensen verder ook nog iets meer aan beweging willen doen. Daar helpen we ze dan ook verder mee.
1: Oh ja. En er zijn dan die preventie of die als je daarmee aan de slag gaat, is dat ook buiten? Met die fysiotherapeut?
0: De test wordt nu... Nee, dat is binnen.
1: Dat is binnen.
0: Ja, die trainingen zijn binnen. Ja,
1: ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar er wordt eerst gekeken.
0: De test is ook binnen maandag.
1: Oké. Okay. En wat wordt er nog meer georganiseerd die week?
0: Ja, we hebben een heel aantal open lessen dus. Dus woensdag ook in Kerschoten een open Golden Sports les. Mm-hmm. En dan donderdag in De Maten en in Sprenkelaar.
1: Oh ja.
0: En dan hebben we nog een keer, en dan is het donderdag 28 mei. Dat valt net een beetje buiten die beweegweken. Maar dat is daar wordt ook wat meer aandacht aan fietsen nog besteed. Dus dat gaat vanuit Doortrappen. Dat is het project waarin we mensen tips geven om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen.
1: Ja.
0: Dus dat pakken we daar dan ook bij. Dus dat wordt ook weer dat is 28 mei bij de Stolp.
1: Oh ja.
0: Dat wordt ook weer een mooie informatieve ochtend.
1: Ja, nou wat goed dat jullie dat doen zeg. En ik zie ook, hè, jullie hebben het ook over een beweegmakelaar. Daar kan je persoonlijk advies van krijgen. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
0: Ja, de beweegmakelaar die heeft eigenlijk goed overzicht van wat er aan beweegactiviteiten te doen is in de gemeente. Want dat is nog wel eens lastig, hè, om iets te vinden wat echt bij je past.
1: Ja, precies.
0: Dus als je weer meer wil gaan bewegen en je weet niet zo goed waar te beginnen,
1: mm-hmm.
0: Dan kan een beweegmakelaar daarbij helpen. Daar verwijzen we ook wel naar, omdat we hebben nu een aantal open lessen Golden Sports, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. Niet iedereen vindt het leuk of fijn om buiten te sporten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zou misschien iets anders willen of in een andere wijk. Dan is het een mogelijkheid om met de beweegmakelaar van Sportservice contact op te nemen.
1: Ja.
0: En die kan dan even meekijken. Dus je kan eigenlijk gratis gewoon een gesprek aanvragen. En dan wordt er gekeken van wat zijn de wensen en is er iets in de buurt wat daarbij aansluit.
1: Ja, wat goed. Maar daar moet je dan, als je dan ergens aan mee gaat doen, daar moet je neem ik aan wel voor betalen, toch?
0: Ja, dat vaak wel.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus de sporten zelf wel. Dus het gesprek en de hulp die je krijgt, dat is gratis. Mm-hmm. Maar de beweegactiviteiten zijn meestal zijn daar wel kosten aan verbonden. Dat kan heel wisselend zijn.
1: Ja, ja.
0: Van soms een paar euro of bijna gratis tot als je natuurlijk naar sportscholen, dan kan het wat duurder worden.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar goed, eerst die beweegweek voor ouderen. Dus en jullie zetten vooral in, als ik het zo hoor, op preventie en op in beweging komen. Door, zodat je langer zelfstandig kunt blijven. Want daar heeft het toch mee te maken.
0: Ja, absoluut.
1: En zo zijn jullie heel actief. En iedereen die boven de 55 is, die kan eraan meedoen.
0: Ja, dat is een beetje de richtlijn.
1: Ja. Ja, moet je je dan ook nog aanmelden voor bepaalde activiteiten?
0: Ja, voor de open lessen wel. En voor de valrisicotesten, dus met die smartfloor, dat is vrije inloop.
1: Oh ja, ja.
0: En het hele programma staat op onze website. Daar staat ook bij of aanmelden wel of niet nodig is.
1: Oké, okay. Wil je de website nog even noemen?
0: Ja, dat is de website van Sportservice Apeldoorn. En dan is het handigst om dan te zoeken op Beweegweek of Nationale Beweegweek voor Ouderen.
1: Ja. Okay.
0: En dan er staat het programma dan te vinden.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, helemaal duidelijk.
0: Okay.
1: Nou, ik hoop dat heel veel mensen in beweging komen. En dankjewel, Michelle, voor het duidelijke verhaal. En succes met alle voorbereidingen natuurlijk. Tot ziens, hè?
0: Oké, bedankt, tot ziens.

All of the Above van Maino Tipein. En daarvoor Charles Aznavour met die Old Fashioned Way. Kinderboerderij De Maten die organiseert op vrijdag 15 mei... vanaf 2 tot 4 uur een gezellige en educatieve middag. Tijdens deze middag kunnen kinderen onder het genot van een glaasje limonade... en iets lekkers hun eigen zaadbommetjes maken... en alles leren over vlinders en bijen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

0: Andrea True Connection met More, More, More. Nou, in de tussentijd dat wij hier naar deze muziek hebben geluisterd, is het hier in de studio ook alweer gezellig geworden. En ook bij Arno, want daar is Leo inmiddels aangeschoven. Goedemiddag, Leo. Maar hier tegenover mij zit Fred Horst. Goedemiddag ook.
1: Goedemiddag.
0: En jullie zijn eigenlijk van de papierfabriek De Middelste Molen. En ja, ik zei net al van nou, ik ben er een keer geweest. Ik vond het hartstikke leuk. Echt waar. Maar jullie, die molen die bestaat al heel lang, hè? Die heeft een hele grote geschiedenis.
1: Klopt. Die molen staat er vanaf 1622.
0: Tjokken.
1: Niet helemaal in deze omvang. Vooral begonnen met een watermolen. Mm-hmm. En die de pulp maakte voor het papier maken.
0: Ja, dus ja. En jullie waren, waarom heten jullie De Middelste Molen?
1: Omdat toen de familie Haakvoort molens ging bouwen aan de Loenense Beek,
0: ja,
1: is die eigenlijk direct achter kasteel Te Horst in Loenen begonnen met twee watermolens. En die zaten boven in de loop van de Loenense Beek. En die noemde hij De Bovenste Molens.
0: Ah.
1: En wij zaten 1,5 kilometer stroomafwaarts.
0: Ja.
1: En daar hebben ze er ook twee gebouwd. En dat waren dus De Middelste Molens.
0: Oh.
1: En dan 2 kilometer verderop, er staat nu een grote papier kartonagefabriek.
0: Ja.
1: En die heet De Achterste Molen.
0: Kijk.
1: Maar daar stonden er ook twee van dit soort fabrieken.
0: Mm.
1: En in totaal hebben er aan de Loenense Beek 13 watermolens gestaan.
0: Zo.
1: Van de meeste papierfabrieken.
0: Ja. En zijn jullie nou de enige die overgebleven zijn?
1: We zijn de enige papierfabriek die overgebleven is, die nog werkt met waterkracht en met stoom.
0: Zo.
1: En de oliemolen in Eerbeek.
0: Ja.
1: Dus dat is dan ook een watermolen, maar dat is geen papierfabriek. Het is een oliemolen. En
0: ja,
1: die zijn er wel meer in de landen.
0: Ja, ja. Een oliemolen. En ja, die doet het ook nog, toch?
1: Die doet ook, ja.
0: Ja. Precies. Dus maar die middelste molen van jullie, die doet het volop. Hè? Daar is van alles te doen.
1: Ja.
0: En jullie houden de geschiedenis ook levend. Jullie houden die molen ook draaiende. Dat lijkt me een hele tour, want het is natuurlijk heel oud. En hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Nou, die fabriek die is in 1969 stilgelegd.
0: Ja.
1: Hij was toen al in het bezit van de grote fabrieken, Lona, Schut. En het is eerst in verval geraakt.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, nou ja, gaan we het slopen of gaan we het restaureren?
0: Mm-hmm.
1: En toen is het eindelijk besloten om een groep vrijwilligers te zoeken. En die hebben het gerestaureerd, een stichting van gemaakt. En zo houden wij het nu draaiend,
0: ja,
1: met 55 mensen.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: En volgens mij is er ook iets van speciaal papier wat jullie nog steeds maken.
1: Ja, ja, eigenlijk is al ons papier speciaal. Het is het echte papier nog.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je laatst gekeken hebt naar koning Willem I. Of koning Willem, moet ik zeggen. Die is naar Amerika geweest. Daar heeft hij een akte aangeboden in Pennsylvania.
0: Ja.
1: En die was gemaakt op papier van De Middelste Molen.
0: Wauw.
1: Dus en daar zit ook weer een heel lang verhaal, een hele geschiedenis aan vast. Hè?
0: Ja.
1: Dus de akte van verlating van Nederland, toen we ons vrijmaakten van de Spanjaarden, dat was op Veluspapier.
0: Mm-hmm.
1: En later heeft koning Willem in Amerika, of nee, Jefferson, die heeft bij het stichten van Amerika ook Veluspapier gebruikt.
0: Geweldig.
1: En dus best een hele historie aan het papier hier van de Veluwe, in het bijzonder van De Middelste Molen.
0: Daar zijn jullie wel trots op.
1: Hartstikke trots.
0: Dat mag ook natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: Dat is geweldig. En jullie organiseren ook allerlei verschillende activiteiten. Voor jong en oud eigenlijk. Daar gaan we het zo even over hebben, denk ik. Maar ik stel voor dat we eerst even een liedje laten horen. Een muziekje laten horen. En dan gaan we het even over al die activiteiten hebben.
1: Prima.
0: Dan komt nu, even kijken, Estelle. Ja, met American Boy.

0: Nou, tussen het liedje door. Wij hebben al met elkaar gesproken. Zo net al met Fred Horst van de papierfabriek De Middelste Molen. Nou, we hadden het over de geschiedenis van de molen. Hoe dat allemaal is ontstaan. En hoeveel molens er ook nog meer waren. En ook het bijzondere papier wat jullie gemaakt hebben. En eigenlijk helemaal de grote plas overgegaan is. Hè? Hoe geweldig is dat? Maar jullie zijn nu ook nog steeds heel actief. En doen allerlei activiteiten, workshops, rondleidingen en ook papier scheppen 1 keer in de maand. Nou, waar gaan we beginnen? We gaan maar eens beginnen bij de workshops. Wat voor workshops geven jullie allemaal?
1: Dat zijn de verschillende. Dat kan zijn alleen papier scheppen en bloemetjes maken, papiertouw maken, origami. En die workshops worden gegeven door of onze eigen mensen...
0: Ja.
1: Of kunstenaars van buiten die de locatie afhuren.
0: Oh.
1: En er is een Japanse dame, komt vaker bij ons. Ik meen ook uit Apeldoorn. En die geeft ook regelmatig dan workshops waar zij in gespecialiseerd is.
0: Ja, maar wel allemaal te maken met iets van papier.
1: Altijd met papier te maken, ja.
0: En kan je je dan opgeven voor zo'n workshop?
1: Op onze website er is een pagina voor workshops. En daar wordt dat allemaal aangegeven wanneer ze er zijn, wat deelnemen kost. En dus daar kunnen ze op inschrijven.
0: Ja. En ook voor bijvoorbeeld voor kinderen, kinderfeestjes, ik zeg maar wat.
1: Kinderfeestjes ook.
0: Ja.
1: Er gebeurt niet heel veel, maar die zijn er te geven. En dan met een groepje kinderen ook papier scheppen.
0: Ja.
1: Dat kan ook, ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Dus allerlei workshops, hoe leuk is dat? Rondleidingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook een van mijn functies daar. Dat is het rondleiden van mensen. En dat is een hele leuke job. Omdat mensen komen vaak zonder verwachtingen. Mm-hmm. Ze zitten op een camping en willen wat doen. En dan gaan ze naar de Middelste Molen. Maar ik denk niet één uitgezonderd gaat laaiend enthousiast weg voor hetgeen wat wij vertellen en kunnen laten zien.
0: Ja, ja.
1: En dat is een stukje over de geschiedenis, over de ijstijd, hoe de Veluwe is ontstaan. Waarom al die fabrieken? Want we zijn de enige die overgebleven is. Maar op de regio, en dat de regio dat is voor ons vanaf Hattem tot Arnhem, daar hebben er 178 gestaan.
0: Zoveel?
1: Ja.
0: Tjonge.
1: En dat kwam natuurlijk door het mooie schone water.
0: Ja.
1: Wat zijn oorsprong weer vond in de voorlaatste ijstijd. En ja, dus zo is die fabriek, zijn die op de Veluwe verschenen. En wij zijn dan gelukkig als enige nog overgebleven. En inderdaad, wij proberen dat in stand te houden.
0: Heel mooi.
1: En met die mensen gaan we dan rondleiden. En we vertellen wat over de geschiedenis, over het water. Over de bijzonderheden, hoe slim die mensen vroeger soms ook waren. Want zij moesten met niets hele leuke en mooie technische dingen maken.
0: Ja.
1: En dan vervolgens komen we in de fabriek en dan mogen ze de machines zien. Dan, als het niet te druk is, dan laten we iedereen papier scheppen.
0: Okay.
1: En op draaidagen, dan is het vaak zo druk, dan gaat het niet. Dan doen wij het voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we het magazijn en laten we al onze papiersoorten zien.
0: Ja.
1: Want dat is van rietpluimpapier, olifantpapier. En er zit daar niet een olifant in, maar dat is de poep van een olifant.
0: Ja, precies.
1: En dat is...
0: Superleuk is dat.
1: Heel leuk, ja.
0: Ja, dat is echt heel leuk om te zien hoe dat ook met kleding of katoen, volgens mij... En, van alles, hè?
1: Ja, wij gebruiken nu niet echt meer lompen, zoals we vroeger. Want toen wij begonnen in 1662, was er nog geen oud papier. En is men begonnen door die voddenboer die bij de mensen katoen en linnen ophaalde. En dat werd dan vermalen. En daar werd dan papier van gemaakt.

0: maakt. Mm-hmm. En nu is een heel groot bestanddeel van de grote fabrieken is oud papier. En wij krijgen katoen, cellulose, houtcellulose en eucalyptus, wat bij ons standaard in ons papier zit. En dat krijgen wij als grondstof van andere fabrieken.
1: Oh ja, ja, zo gaat dat.
0: Ja.
1: Ja, mooi hè. En ja, dan zijn er. Je had het al over papierscheppen. Hè? Mm-hmm. Daar zijn ook speciale woensdagen voor. Dat is één keer in de maand. Dat is net geweest eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat is dan bijvoorbeeld woensdag 3 juni is dat weer.
0: Ja.
1: En wat is dat dan voor een middag?
0: Ja, ja, dat is dan de hele dag. Dat zijn 4 keer een half uur dat onze papiermachine loopt. S'morgens om 6 uur hebben we een collega die begint de stoomketel op te stoken.
1: Zo, lekker vroeg.
0: En dan om tegen 1:30 dan gaan we de eerste keer de papiermachine laten lopen.
1: Ja.
0: En ja, dat is gewoon heel erg leuk om die oude machine die vanaf 1887 bij ons staat, maar toen al gebruikt was, als je die ziet lopen, de oude stoommachine hoort lopen, neem niet weg dat een niet-draaidag, dus een dag dat de fabriek niet in productie is, zeker zo mooi is, want dan mogen we overal komen.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook iets meer tijd om de mensen rond te leiden en het een en ander uit te leggen.
1: Ja, precies. Dus, ja, dus dat is ook gewoon heel leuk.
0: Is absoluut net zo leuk.
1: Ja. Heeft dat nou ook veel onderhoud nodig?
0: Ja, het is natuurlijk een eenvoudige techniek.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben geluk dat wij Loenen, Eerbeek, ja, is een papieromgeving. Daar stonden heel veel grote fabrieken. En de helft van onze vrijwilligers, die komen uit die papierindustrie.
1: Ja, die weten wat van.
0: Die weten er alles van eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: En ook van de oude tijd. Want mm-hmm. we hebben er 3 mensen lopen die ouder dan 80 jaar zijn.
1: Zo.
0: En die hebben vroeger in die fabrieken gewerkt. En dit is hun lust in hun leven nog.
1: Ja,
0: om,
1: mooi.
0: Ja, dat is echt super.
1: Ja.
0: En ook voor ons, om van die mensen te horen dan, hoe dat dan vroeger ging. En ja, wij denken wel eens dat we wijs zijn, maar die oude mensen zijn soms nog veel wijzer.
1: Ja, zeker weten. Zeker
0: absoluut.
1: Weten. Jullie hebben ook, nou, jullie hebben best wel veel vrijwilligers, maar jullie hebben ook wel wat vrijwilligers nodig. Vooral op de weekenden volgens mij.
0: Ja, de vrijdag en zaterdag, daar kunnen we denk ik nog wel een paar gidsen gebruiken.
1: Ja.
0: En voor in de fabriek, ja, daar kun je niet te veel. Als iemand wegvalt, ja, dan heb je weer gauw iemand nodig.
1: Mm-hmm.
0: Gidsen, daar kunnen we er altijd wel een paar van gebruiken.
1: Ah.
0: En anders moeten mensen soms wel 3-4 dagen in de week werken. En het moet wel leuk blijven, het moet een hobby blijven.
1: Ja.
0: Dus 1-2, dat is, nou ja,
1: dat is te doen.
0: Dat is goed te doen.
1: Ja. En als mensen nou denken, hé, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen, hoe kunnen ze jullie dan benaderen?
0: Nou ja, als ze naar de website gaan van De Middelste Molen, daar staat onderal een banner van aanmelden voor vrijwilliger.
1: Okay.
0: En ze kunnen ook aankomen en dan kunnen ze eens meelopen, eens horen hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja.
0: En dan, ja, het is een hele leuke ploeg mensen. Geniet er allemaal van.
1: Ja.
0: En ja, dat hoor ik ook steeds van onze bezoekers. Die zeggen van, je ziet dat ze het allemaal, alle 55, die genieten ervan.
1: Ja.
0: En zijn enthousiast.
1: Ja, nou, dat heb ik zelf mogen ervaren. En ik vond het ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En ja, zoals er ook nu weer over gesproken wordt, denk ik, nou, dat is toch echt superleuk om daar wat te doen. Ja, en ja, dat jullie dat ook zo actief blijven doen. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, absoluut.
1: Een stuk geschiedenis van deze streek natuurlijk.
0: Ja.
1: En heel goed. De website van jullie, wat is dat? Hoe?
0: De Middelste Molen. .nl.
1: Nou, hoe simpel kan dat zijn?
0: Ja.
1: Ik wil je bedanken, Fred. En ook Leo natuurlijk, aan de andere kant. Dat jullie hier gekomen zijn. Want het is hartstikke leuk om daarover te horen. En ook voor de luisteraar natuurlijk. En kom nog eens terug om nog eens een verhaal te doen. Want er zijn verhalen volgens mij genoeg.
0: Zat.
1: Ja, zo is
0: met
1: het.
0: Met alle plezier.
1: Heel fijn. Tot ziens. En wij gaan naar de muziek.

Carol G, Latina Forever. En daarvoor een stukje songfestival, volgens mij, met Marie Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. Tenminste, volgens mij was zij ooit, weet niet, winnares. Maar ze heeft meegedaan dat songfestival. En dat begint vanavond weer. De eerste voorronde. Wij doen niet mee, maar in ieder geval, dat is er wel. Wij zijn ook aan het eind van ons eerste uur van de matinée. We gaan zometeen eventjes natuurlijk weer verder met ook nieuwe onderwerpen, maar ook andere muziek. Nu gaan we er eventjes uit met Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid.

0: Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Martin.

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk ook nog met Arno, want hij doet de techniek en zoekt natuurlijk altijd de muziek uit. En wat gaan we het doen, het tweede uur van deze matinée? We gaan het hebben over het Apeldoorn Symfonieorkest. Zij gaan een voorjaarsconcert geven, dat doen ze 16 mei... in de Goede Herderkerk, en het staat in sferen van de Scandinavië. En waar gaan we het ook over hebben? Over hemelvaart, daar is natuurlijk van alles te doen, maar onder andere ook bij de Weemse Watermolen is een brokante markt. En dat wordt echt een hele mooie markt waar heel veel mensen naartoe kunnen gaan en zich helemaal omwentelen in de vroegere sferen. En die brokante markt is dus 14 mei van 10 tot 5 uur te bezoeken. En we hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan. Het goede doel met Hou van mij.

Stichting Pride 055 organiseert donderdag 14 mei een korte puzzelfietstocht van 15 kilometer voor iedereen die van fietsen, gezelligheid en een beetje competitie houdt. Stap op je fiets en haal tussen 9:30 en 9:30 de fietsroute en puzzelvragen af bij het ASIC-gebouw aan de Roggestraat 44. Je kan daarna alleen gaan fietsen of met vrienden en of familie. Meer informatie is te vinden op www.pride055.nl/agenda.

0: Dat was Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Kinderboerderij De Maten organiseert op vrijdag 15 mei... vanaf 2 uur tot 4 uur een gezellige en educatieve middag. Tijdens deze middag kunnen kinderen onder het genot van een glaasje limonade... en iets lekkers hun eigen zaadbommetjes maken... en alles leren over vlinders en bijen. En deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. En iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te doen. En dan hebben we volgens mij zo ook iemand aan de telefoon, dacht ik. Ja, gelukkig, want we gaan het hebben over het Apeldoorn Symfonieorkest. Want die geven zaterdag 16 mei een voorjaarsconcert in de Goede Herderkerk. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, met wie spreek ik? Want ik weet het nou even...
1: Ja, de voorzitter Annette Dieves, voorzitter van het ASO.
0: Daar
1: ja.
0: Kijk, dan hebben we het helemaal goed. Nou, welkom in ons programma hier bij de matinee natuurlijk. Ja, jullie gaan 16 mei een concert geven, een voorjaarsconcert. En dat staat helemaal in het teken van Scandinavië. Tenminste, dat heb ik zo begrepen. Vertel eens, wat is dat voor een concert?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon klassiek, een beetje romantisch. We spelen 2 stukken van Svensson, ook een solo stuk De Romans van Svensson, waarbij onze concertmeester ook solo speelt op de viool.
0: Aha.
1: Dus dat is echt een beetje romantisch. En dan spelen we ook nog een stuk van Rossini. Dat gaat heel snel en heel vrolijk, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog een stuk van een andante festival. Dat is eigenlijk een heel gedragen stuk van Sibelius.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk gewoon echt een klassiek concert.
0: Ja, een klassiek concert.
1: Ja.
0: Maar het staat dus in Scandinavische sferen, maar dus niet helemaal, volgens mij.
1: Niet helemaal, nee. Maar Svensson is natuurlijk toch richting Scandinavië. Ja,
0: dat zeker, ja. En wat was dat voor een componist?

0: Oeh, dus, daar vraagt u me wel. Ik ben de voorzitter en we hebben een reventvaarcommissie die hier altijd meer vanaf weet.
1: Sorry.
0: Dus dat vind ik lastig om te beantwoorden.
1: Ja, dat begrijp ik, ja. Maar hij heeft wel mooie muziek gemaakt. En dat is ook terug te horen, denk ik, in de muziek die jullie gaan maken.
0: Ja, het is 19e eeuws, zeg maar. Ja. Het is 19e eeuws. Ja.
1: Oké, en hoe is dat concert tot stand gekomen, het programma?
0: Nou, wij hebben een repertoirecommissie, die weet er dus iets meer vanaf dan ik. Maar die bepaalt altijd welke stukken nog te spelen zijn voor ons. En het moet niet te makkelijk zijn, het moet ook weer niet te moeilijk zijn. Mm-hmm. Het moet voor elke partij, voor de blazers en voor de strijkers interessant zijn. Dus daar hebben we mensen voor die er gewoon echt wel wat van af weten.
1: Oh,
0: en die bepalen dan eigenlijk het programma en het bestuur zegt dan, oké, dat lijkt ons prima.
1: Ja.
0: Dus, en de dirigent heeft er ook nog wel iets over te zeggen, maar ja, zo komt dat eigenlijk tot stand.
1: Ja, precies. En hoe is het bevallen, zeg maar, om dit in te studeren?
0: Ja, mooi. Ja? Heel mooi. En ook wel een klein beetje moeilijk soms, maar dat is altijd wel de uitdaging dat we dat ook leuk vinden om te kijken of we een stapje verder kunnen qua niveau.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon elke keer weer leuk.
1: Ja. En is het nu ook zo dat je, het is bijna zover natuurlijk, dat jullie nog extra repetities hebben of zo? Of hoe zit
0: vanavond hebben we een try-out in ons, waar we altijd oefenen, in het DAP-gebouw, zeg maar, aan de Schorpioenstraat.
1: Ja.
0: Dat heet dan een try-out, maar is eigenlijk onze generale. Mm-hmm. En dan zaterdag in de Goede Herderkerk voor het publiek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog één goede repetitie vanavond.
1: Oh ja, maar het is dan toch ook wel weer anders, hè? In een andere ruimte.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Maar wel zin in, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, altijd een feestelijk gebeuren om toch een concert te geven na een lange repetitieperiode.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En zijn er al kaartjes verkocht? Of hoe zit dat met de
0: kaartjes? Er zijn kaartjes verkocht. Er kunnen aan de kassa ook gewoon kaarten gekocht worden. Of via de website. Dat kan ook nog. Maar de praktijk wijst uit dat eigenlijk heel veel mensen nog aan de kassa gewoon een kaartje kopen.
1: Ja,
0: en dat is
1: precies.
0: Ook prima.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat kan ook nog.
1: Ja, als je denkt van, ik wil toch lekker naar een concert. Ik wil even lekker even genieten. Dan kan dat. En kinderen
0: zeker.
1: Tot en met 12 zijn gratis, zie ik staan.
0: Ja.
1: De kaart kost €18. Nou, dat is nog
0: klopt.
1: Te doen, hè. En is er ook een pauze?
0: Er is een
1: denk
0: pauze.
1: Wel,
0: en in de pauze kan men even een kopje koffie of thee halen in de kerk, zeg maar.
1: Ja.
0: En daarna gaan we weer door. En na de pauze ongeveer een half uurtje voor de pauze. Nou, ongeveer 40 minuten.
1: Oh, mooi.
0: Een half uurtje. Dus,
1: En de solist, dat is Bastiaan Veldkamp.
0: Klopt.
1: Doet hij dat vaker, dat hij soleert?
0: Ik denk dat hij dat ook al vaker heeft gedaan als concertmeester. Hij is een paar jaar, nu 2 jaar, verbonden aan ons orkest. En dat is de eerste keer dat hij met ons solo speelt.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij heeft een dusdanig niveau dat hij dit inderdaad goed aan kan, zeg maar.
1: Fijn.
0: Dus we vinden het altijd heel leuk om solisten uit eigen gelederen te hebben.
1: Ja,
0: dus we zijn heel blij
1: ook.
0: Dat hij dit wilde doen. Ja, het wordt echt mooi. Heel mooi.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: En de verhoudingen in het orkest, want dat is natuurlijk ook een uitdaging om dat goed te houden. Lukt dat jullie ook allemaal nog?
0: De verhoudingen, we hebben blazers en we hebben strijkers.
1: Ja.
0: En blazers hebben wij, zijn stevige blazers, zijn goede blazers.
1: Ja.
0: En de strijkers, het is heel moeilijk om ons strijkersaantal op peil te houden, omdat dat toch terugloopt in verband met muziekscholen die verdwijnen, aanwas van jeugd.
1: Mm-hmm.
0: Dus de strijkers die moeten hard werken en wij hopen ook op wat nieuwe, toch weer wat nieuwe mensen die ons weten te vinden, nieuwe strijkers.
1: Ja, want een opleidingsorkest, hebben jullie dat dan ook?
0: Dat hebben we geprobeerd, alleen niemand meldde zich daarvoor aan.
1: Oh,
0: en als mensen toch denken van, wij willen, ik durf het eigenlijk niet helemaal aan, ik wil nog wat les hebben, dan zouden we met een klein groepje kunnen beginnen als er meer aanmeldingen zijn dan één, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: En dan zouden we dat wel kunnen regelen met de dirigenten. Die zouden het heel leuk vinden.
1: Tuurlijk.
0: Maar dan moeten er toch wat mensen zijn die daar belangstelling voor hebben.
1: Ja, want daar moet het beginnen, hè? Want anders
0: daar
1: op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Hè? Want er zit dan een heel groot verschil. En dat is wel jammer natuurlijk als dat niet doorgaat.
0: Ja, we hebben af en toe een open repetitie en dan weten we wel weer nieuwe strijkers te vinden. Maar het is gewoon in het algemeen voor orkesten moeilijk om met name ook violen te vinden en te houden.
1: Daar moeten we dan toch wat aan doen, hè? Het is niet anders. Gewoon eens naar dat concert gaan en dan denken, dat is hartstikke
0: leuk. Dat zou leuk zijn.
1: Viool te leren spelen natuurlijk.
0: Ja, het is heerlijk.
1: Ja, fijn. Wat speelt u zelf?
0: Ik speel eerst de viool. Oh, dus kijk. Ik zit naast de concertmeester. Dat is ook zeer inspirerend.
1: Ja, dat lijkt me ook, zeg. Ja. Wat geweldig. Dus nou, helemaal jezelf verheugen op deze avond natuurlijk, om de goede uitvoering.
0: Ja.
1: Nou, mensen kunnen gewoon ook aan de kerk dus nog een kaartje kopen aan de Goede Herderkerk.
0: Ja, hoor.
1: En dan is iedereen van harte welkom om daarvan te genieten.
0: Zeker.
1: Nou, heel erg bedankt voor de informatie, Annette. En succes met het concert. Tot ziens.
0: Ja, en bedankt dat wij in het programma mochten zijn. Oké.
1: Zeker, dag.

0: Eddie Rabbit met Driving My Life Away.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vanmiddag en vanavond trekt een aantal buien van west naar oost over het land. Morgen en overmorgen komt het tot meerdere buien en kan er lokaal onweer voorkomen. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon. Voorlopig blijft het ronduit fris voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 11 en 14 graden. Normaal is het nu gemiddeld 18 graden. Voor de liefhebbers van warmer lenteweer is het volgende week goed nieuws. Want dan kan de temperatuur weer flink gaan stijgen.

Meat Love, Paradise by the Dashboard Light en daarvoor Raccoon met Liverpool Rain. Maandagmiddag 18 mei, dan is er een amazing concert. Voor slechts €5 beleef je een gezellige middag uit. Tijdens deze muzikale middag brengt het Apeldoorn Smartlappen en Amazing Koor bekende Nederlandse liedjes met een hoog amazing gehalte en smartlappen. Liedteksten worden uitgedeeld, dus meezingen mag. En voor meer informatie en tickets kan je naar orpheus.nl. Tickets voor zowel het dansfeest als het amazing concert kosten dus €5 per stuk.

Georgie Fame, yeah yeah. Op zondagmiddag 17 mei kan je bij de IVN Natuurwandeling kennis maken met 22 verschillende boomsoorten in Koningspark Kerschoten. De wandeling van ongeveer 1,5 uur begint om 2 uur. Aanmelden is verplicht en dat kan via koningspark@ivnapeldoorn.nl. Met de bevestiging ontvang je ook een startlocatie en IVN-leden kunnen gratis mee op pad. Aan niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd. En met vragen kan je terecht bij Yvonne Zwikker @gmail.com.

0: Dua Lipa, Be The One. 14 mei, dus Hemelvaartdag. Dan is er een hele mooie antieke markt, een brokante markt... bij de Wenense Watermolen. En ik ga erover praten met Joop Oosterkamp. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. 14 mei, dan staat alles vol bij jullie, denk ik. Met allemaal mooie spullen. Hoe gaat het er allemaal uitzien? Wat gaat er gebeuren?
1: We hebben zo'n goede 70 kramen. We staan, ik geloof, 75 kramen in die buurt.
0: Zo.
1: Die staan allemaal verdeeld over het terrein van de watermolen en de schietvereniging die eraan vastzit. Er komen al brokanteurs uit België, Nederland, Duitsland. En die stallen al een waar uit. En het is dus absoluut geen rommelmarkt, maar echt een brokantenmarkt.
0: Ja.
1: En er zitten vaak unieke spullen bij.
0: Mm-hmm.
1: Dat poetsen ze op, dat maken ze helemaal netjes voor elkaar. En dan zijn dat leuke items om in je huis te verzamelen als je daarvan houdt.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Tot mijn stomme verbazing zijn er altijd heel veel mensen die dat ontzettend leuk vinden. En dan wordt dat heel wat verzameld, moet ik zeggen.
0: Ja. En dan mensen vinden dat toch mooi natuurlijk. Ik zie hier een aantal bijzondere dingen bij staan, eerlijk gezegd. Waar ik zo me vanaf vroeg van, Maar misschien zegt het je wat. Zoals paspoppen staat hier. Paspoppen.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook heel erg in trek. Bij een heleboel mensen. Die hebben dan thuis of in de huiskamer of boven op hun slaapkamer hebben ze dan een pop staan. En die kleden ze dan aan. En dat als decor, En zo wordt dat vaak gebruikt. Ja,
0: ja. Ja. Oh, ik zat te denken, is dat dan een etalagepop of zo? Maar
1: dat is
0: iets anders. Oh,
1: Ja,
0: dan wordt het beduidelijk. Dus dat is er bijvoorbeeld te krijgen. Allemaal houtwerk en glaswerk en potten.
1: Ja.
0: Industriële lampen zie ik hier staan. Huiden en dierenvachten.
1: Ook, ja, dat is er ook. Ja, dat klopt.
0: Ja, zijn dat dan, is dat dan iemand die daar... Hoe werkt dat? Is dat iemand uit Duitsland die dat meeneemt? Of hier van de Veluwe?
1: Ik weet zo niet wie het meeneemt in dit geval. Maar in principe zou het overal vandaan kunnen komen.
0: Ja.
1: Ik heb ze uit het verleden als inderdaad uit Duitsland of uit België gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ook wel eens uit Frankrijk gehad die ze het meenemen hier naartoe.
0: Zo. Ja.
1: En ze komen echt overal vandaan. Ja,
0: ja, bijzonder zeg.
1: En dat wordt dan aangeboden en hebben de mensen of een vachtje of iets voor thuis op de grond of voor de open haard.
0: Precies.
1: Of, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Franse vervoermiddelen, hè? Die zijn er
1: ook.
0: Ja,
1: dat klopt. Ja, die zijn er ook. Ja, of ze dit jaar er allemaal zijn, weet ik niet. Er staan er wel een paar.
0: Ja.
1: Solex en dat soort dingen. Ja, dat staat er ook. Dit jaar hebben we wel een huifkar waar vroeger de boomstammen mee versleept werden naar de zagerij. Want we hebben hier een antieke watermolen. Daar werden vroeger balken gezaagd. En dat doen ze nog steeds voor de hobby hier om te laten zien.
0: Ja.
1: En die werden met een paardenwagen getransporteerd, die bomen. En die huifkar hebben ze nu net afgeladen om dat ook te showen.
0: Wat leuk zeg. Ja.
1: En je
0: kan ook nog binnenkijken, begreep ik, bij de watermolen.
1: Ja. Je kunt de watermolen naar binnen toe. Een gedeelte van de watermolen, dat hebben we brokanten in staan.
0: Er staan
1: echt hele mooie brokanten, onder andere van schilderijen, dat soort zaken. Echt wel een beetje exclusieve spullen.
0: Okay.
1: En aan de andere kant van de watermolen, dat is het industriële gedeelte, waar dus bomen gezaagd worden en waar boven ook nog een molensteen is, waar vroeger graan mee gemalen werd. En alles is in principe werkend. Ja.
0: Wat leuk. Wat enorm leuk. En ik las hier van... eigenlijk was de watermolen... het was eerst een kopermolen, hè?
1: Ja, klopt. Hij is gedateerd van 1313.
0: Oh.
1: Dat is de eerste dat bekend is... dat hier een molen heeft gestaan.
0: Tjonge.
1: En het is eigenlijk altijd... Is het

0: molen gebleven, maar het is wel eens een keer wat anders geweest. Het is een kopermolen geweest, het is een graanmolen geweest, het is van alles is wel wat geweest.
1: Ja.
0: En de laatste jaren is het zeg maar graan en houtzagerij geweest.
1: Wat ja. Leuk, wat leuk. En dat je dat dan ook echt kunt gaan bekijken.
0: Ja.
1: Die markt die is eigenlijk de hele dag vanaf 10 uur te bezoeken.
0: Ja.
1: Tot 5 uur.
0: Ja.
1: Hoe zit het met parkeren en zo?
0: De buren naast ons die hebben hun weiland, dat doen ze elk jaar, ter beschikking gesteld. Dus
1: Dan
0: kunnen de mensen gratis parkeren.
1: Handig, ja.
0: En ja, zeker een hele aardig man. En die gebruikt het weiland eigenlijk niet meer voor zijn vee, maar voor dit soort dingen zeg maar wel.
1: Mm-hmm.
0: En dus de mensen kunnen gratis parkeren en dan is het een klein stukje lopen. En dan kun je de markt zeg maar op.
1: Ja,
0: en nou goed, we hebben daar een catering bij zitten. Dus de mensen die kunnen als het een beetje koud is of kil is of net zo wat, kunnen ze even wat nuttigen.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben wel afgesproken met de weergoden dat het mooi weer zou worden. Dus daar gaan we dan maar vanuit.
1: Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Dat moet gewoon gebeuren. Want het is maar één keer hemelvaart en één keer die brokante markt bij jullie bij de Weenumse watermolen. Dus het moet gewoon droog zijn. Je moet wel een klein beetje betalen. De entree bedraagt €5.
0: Ja, dat klopt.
1: En hoe zit dat met betalen? Moet het met de pin of hoe werkt
0: het? Het kan pinnen en het kan contant.
1: Okay.
0: Ja, dat kan beide. Ja.
1: Ja. Ja, en bij de mensen die daar staan en je wil wat kopen, hoe zit dat?
0: De meesten hebben tegenwoordig wel een pinapparaat gewoon op de vierde telefoon.
1: Ja?
0: De meeste, en diegene waar het niet kan, dan kun je contant of meestal kun je dan bij de buren wel betalen voor die artikelen die bij die man die zeg maar geen pinapparaat heeft.
1: Okay.
0: Meestal wordt er onderling wel wat geregeld.
1: Oh, dat is mooi, dat is handig.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: Dat is, en ja, iets aan contant geld is natuurlijk ook al te veel.
0: Ja, dat is altijd makkelijk. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Precies.
1: Ja. Hoe lang doen jullie dit al, dat jullie dit organiseren?
0: Vanaf 2018.
1: We
0: zitten eigenlijk elk jaar zitten we gewoon vol.
1: Ja.
0: Dus we hebben lijsten met mensen en sommigen die staan gewoon op de wachtlijst. En die kunnen dan het volgende jaar wel weer meedoen.
1: Ja.
0: Ja, de trein, we hebben niet meer grond, dus dan houdt het gewoon ergens op.
1: Tjonge, jonge, ja.
0: Dus het is, en we hebben heel veel bezoekers. Gigantisch veel elke keer. We staan er elke keer van te kijken. En,
1: ja.
0: Het is hartstikke, hartstikke leuk.
1: Wat leuk zeg. En ook voor kinderen, die kunnen zich natuurlijk...
0: Ja, nou ja, goed, kinderen die is er altijd wel een beetje vermaak. Kijk, als je naar zo'n watermolen gaat, dan valt altijd wat te zien.
1: Ja, precies.
0: En bij die kramen ligt ook altijd wel wat op. Dat die kinderen zeggen, wat is dat? Of, god, dat wil ik hebben. Of net zelden wat.
1: Ja.
0: En wat eten en drinken is er altijd. Dus
1: er
0: is altijd wel wat te doen, ook voor de kinderen.
1: Ja, ja. Nog even over die Franse vervoermiddelen, die Solexen.
0: Ja.
1: Kan je daar ook nog, kan je die ook uitproberen? Of is dat meer om aan te schaffen,
0: nee, dat is... als ze er morgen staan inderdaad, dan is er, of als ze er staan inderdaad donderdag, dan is het gewoon om ernaar te kijken en niet om mee te rijden.
1: Nee.
0: Sommige mensen hebben ze wel eens wat te koop staan.
1: Ja.
0: Dat ze dingen verkopen. En dan dan kun je het natuurlijk uitproberen. Maar dan moet je dan met die man die het dan verkoopt zelf maar regelen.
1: Ja. Maar het is meer om te bekijken.
0: Ja.
1: Leuk. Ja.
0: Maar het is er sowieso leuk. Want een heleboel mensen weten niet wat een Solex is. Ja, de oude generatie wel. Maar de jongeren totaal niet.
1: Nee, precies.
0: En dat geldt ook voor een heleboel dingen die er liggen aan spullen. Industrieel spul.
1: Ja.
0: Dus het is altijd wel leuk om even wat te vragen aan die mensen. Die hebben vaak ook wel hun verhaal erbij. Waar het verdiende.
1: Mm-hmm.
0: Hoe het werd gebruikt. En wat het vroeger kostte. Wat het nu kost.
1: Ja.
0: En het is vaak is het gewoon erg interessant. Want die jongelui die weten gewoon niet meer... bij wijze van spreken niet waar de melk vandaan komt. Die komt uit de supermarkt. maar ze weten niet dat bij een koe vandaan komt.
1: Precies.
0: Met deze spullen hetzelfde.
1: Ja, dat heeft helemaal een verhaal. En dat is natuurlijk ook echt leuk om daar ook naar jullie toe te komen. Dus hartstikke mooi. Nou, superleuk. Ik hoop inderdaad dat het gewoon lekker droog is. En mensen, veel mensen komen er sowieso al wel. Maar dat het ook droog is, want dat is wel zo leuk natuurlijk.
0: Precies.
1: En dan hoop ik dat het helemaal goed komt. Weenumse watermolen. Nou, het is ook helemaal niet zo ver eigenlijk. Hè? Je kunt het misschien ook wel op de fiets doen.
0: Hè?
1: Het adres is bij... Hoe is dat adres ook alweer?
0: Dat is de Oudezwoldsweg. Uit mijn hoofd 158, dacht ik.
1: Oké, het valt
0: maar
1: echt wel
0: dat kan je niet missen. Als je de Oudezwoldsweg rijdt, dan kom je er gewoon langs. Dat kan je niet missen.
1: Precies, dat is helemaal goed.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Veel succes met het inrichten. Ben je waarschijnlijk heel druk mee, denk ik.
0: Zijn we heel druk mee, dat klopt. Ja.
1: Ja. Ziet het er al leuk uit inmiddels?
0: Ja, zeker. We zijn druk bezig. We gaan vlag ophangen en morgen komen de kramen. En dan gaan we de laatste dingen, bloemen en dat soort zaken, dat hebben we er ook altijd bij.
1: Leuk.
0: Om het leuk in te richten en aan te kleden.
1: Ja. Ja, hartstikke mooi. Nou, succes nog met het inrichten en met de dag zelf natuurlijk. Dank je wel,
0: Joop
1: Oosterdam.
0: Oké, vriend, bedankt. Dag.

Tina Turner, I Can't Stand the Rain. Tuinliefhebbers kunnen komend seizoen op meerdere zondagen terecht bij 6 bijzondere tuinen in de regio Deventer, Olst en Harsen. De deelnemende tuinen openen gelijktijdig hun deuren en bieden de bezoekers een gevarieerd kijkje in verschillende tuinstijlen. De gezamenlijke openstellingen vinden plaats op zondag 14 mei, 14 juni, 19 juli en 16 augustus. En meer informatie over de deelnemende tuinen is te vinden op de website van Bezoek Mijn Tuin. Ja, en wij zijn eigenlijk alweer aan het eind van onze matinee van 12 mei. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor alles wat je hebt uitgezocht. Hè. En de redactie natuurlijk weer voor het zoeken van de leuke, alle leuke onderwerpen waar we het over hebben gehad. En de luisteraar natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. U kunt het morgen terugluisteren tussen 8 en 10. En u kunt ook nog naar de website www.rtv-apeldoorn.nl. Daar zijn ook alle programma's weer op te vinden en wat we nog allemaal nog meer doen. We gaan er zo uit met Sunny and Cher. The Beat Goes On. Nou, ik zou zeggen, blijf gezellig genieten van Hemelvaart. En tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen.

In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey lieve vriendjes en vriendinnetjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. Het is 5 mei 2026, iets over 7 en we begonnen echt wel met mijn absolute favoriet. In ieder geval om gewoon weer even lekker de mood voor je depressieve dinsdagavond weer een beetje omhoog te halen. Alhoewel, wellicht heb je er iets minder last van, want 5 mei, ja, is toch een feestdag. Wellicht was je vrij, wellicht was je dat niet. Ik was dat ook niet. Ik ga lekker nog zo de stad in, naar de Party Squad en Jaap Reesema en zo kijken. Hartstikke gezellig. Ray, samen met Emma en Absolutely, met Joy, die je net te horen, die is daar helaas niet. Maar ja, wie weet, ik weet even niet of er nog een willekeurige DJ ergens staat. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. En dan kan ik ook gewoon daar nog op dansen. Ik hoop wel dat het een beetje mooi weer is op dit moment straks. Het is toch even een beetje spannend, hè, de afgelopen dagen. Ik weet niet, zaterdag was nog dikke prima. Vrijdag was ook nog dikke, vrijdag was perfect. 25 graden. Goed, ik ben weer hartstikke Nederlands aan het doen. Lekker, lekker over het weer kletsen. Geef vooral input waar jij het over wil hebben. Geef vooral input over wat je wil horen om deze dinsdagavond weer even een stukje beter te maken. Maar morgen is het weer woensdag en dan is het weer de helft van de week. Laat vooral weten. En DDR, laatst heb je nog voor 5.
0: Laat alles uit je handen vallen.
1: Nou, hou me vast hoor.
0: En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Ik heb in ieder geval zin in zomerse dansplaatjes, dus laat maar even weten.
0: Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Ja, en dan kom je een beetje op dit soort sfeertjes terecht. Ja! Santana en Rob Thomas. Smooth. Laat wel weten wat jij wil horen. En DDA, laagstipje 05.

0: Smooth van Santana en Rob Thomas. Ja, ik had vorige week even een spontane behoefte aan een rocklijstje dat ik echt al jaren geleden een keer heb gemaakt. Rocky Rhythms. Zo heet hij bij mij in ieder geval. En toen kwam deze plaat voorbij. Toen dacht ik, ja, en dit is dus precies waarom ik dit soort pareltjes gewoon ergens in een lijst erop jaren niet naar luister. En dan ineens denk, ah ja, ja, maar dit is toch, dit is gewoon fantastisch.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?

Met de derde editie die gewoon professioneel aangekleed is. Ja, het is een veel te uit de hand gelopen hobby. Hartstikke gezellig. Maar die vragen moesten gemaakt worden. Want ja, die vragen schrijven zichzelf niet. Hè. Dat is ook weer gewoon de situatie. Dus ik had vorige week eventjes nodig. En ook even nodig om bij te komen. Want ik had ook een paar dagen gewoon achter elkaar gefeest. Voor het eerst ook in Apeldoorn. Ik heb het echt enorm leuk gehad. Ja, ik ben blij dat er wat vrienden inmiddels ook hier in de buurt zijn verhuisd. Dus we konden hier gewoon lekker de stad in. Nou, het is heerlijk. Ook die reistijd die we niet hadden. En ik kon even een beetje een pintje drinken en zo. Nou, een hartstikke gezellig feest. En vanavond ga ik weer. Dus, hey, Apeldoorn, lekker bezig. Goed, het staat goed op de kaart in ieder geval. Dat waren een beetje de dingetjes die ik had, in ieder geval, die ik heb gedaan. Ik zit te denken, oh ja, ik ben afgelopen zondag nog naar Hairspray geweest. Musical in Zwolle. Het was eigenlijk de tweede keer, maar ja, het ook tegelijkertijd een van mijn lievelingsfilms van vroeger. Dus ja, vergeef het me. Ik heb gebold. Ik was een paar maanden geleden was ik heel goed in bowlen. Gewoon willekeurig was ik ineens goed in bowlen. Het sloeg nergens op, maar goed, ergens... Ja, weet je, hoe moeilijk is het? Als je heel logisch nadenkt, is het gooi de bal vooruit en gooi die kegels om. Sorry als ik nu iemand beledig. Maar dan zou ik toch denken dat ik het nu afgelopen vrijdag wel weer kon. Komt niet. ik ben laatste geworden. Ja, maar daar ben ik dus niet blij om. Een paar maanden geleden kon ik alleen nog maar spares en strikes gooien. En nu snapte ik er weer helemaal niks van. Nou, hartstikke gezellig. Dat is ieder, of de rest was gewoon heel erg goed. Ik heb natuurlijk ook. Want ik heb ook wel nog steeds wel een paar strikes gegooid. En ook een paar spares. Dus niet een hele pomme slang. Goed, gelukkig zijn er ook dingen in het nieuws waar ik het gewoon even met jullie over kan hebben. Mocht je denken, hey, die Odido-hack heeft me mooi niet geraakt. Haha, toch nog meer mensen dan je zou denken. Want de hackersgroep Shiny Hunters heeft de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen bij een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas. Dat betekent het Amerikaanse moederbedrijf Instruct. Canvas wordt gebruikt om informatie over een opleiding, zoals cijfers, in te zien. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd zijn gestolen. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden zijn getroffen door de datahack, meldt ransomware.live, dat berichten van hackers deelt. De datadiefstal zijn mogelijk ook Nederlandse universiteiten en andere onderwijsinstellingen gestolen. Veel onderwijsinstellingen die Canvas gebruiken hebben nog geen duidelijkheid over of er ook informatie bij hen gestolen is. Onderwijsinstellingen in Nederland die gebruik maken van Canvas zijn onder meer Fontys Hogescholen, Maastricht Universiteit, Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de VU Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Dus komende periode, mocht je dingetjes hebben, gewoon überhaupt al een booking.com en Basicfit en Rituals hadden ook allemaal last van dezelfde Shiny Hunters. Odido en dat soort zaken. Let even op. Word je gebeld? Krijg je een e-mailtje? Lijkt het allemaal heel erg gepersonaliseerd? En dat soort zaken. Vind je het raar? Let gewoon eventjes gewoon op. Dat is even een tip van Flip. Ik vind het ondertussen wel gezellig als er nog even iets onder staat. Anders is het heel erg lang stil, denk je niet? Ja, hey, kijk, gezellig. Want het klimaatpanel van de Verenigde Naties stapt af van scenario's met meeste opwarming van de aarde. Ook van de scenario's met de minste opwarming wordt afscheid genomen. Een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's in een vakblad. Afgelopen jaren klonk steeds meer kritiek op vooral de warme scenario's. Ze bevatten aannames die niet realistisch zijn en liepen steeds meer uit op pas met de reële ontwikkelingen in de wereld. Toch bleven ze invloed hebben op de onderzoeken bijvoorbeeld naar zeespiegelstijging. De stap betekent zeker niet dat de wereld ineens op koers ligt om zich te houden aan de klimaatverdrag van Parijs. In 2015 spraken bijna alle landen namelijk af de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en nog liever 1,5 graden. Dat laatste geldt nu als onhaalbaar. Tot dusver warmde de aarde al circa 1,4 graden Celsius op. En sinds mensen op grote schaal begonnen met het verbranden van olie, steenkool en gas. En nog altijd stoten mensen jaarlijks grote hoeveelheden broeikasgassen uit. En ook de opwarming gaat dus maar door. Hoeveel de aarde deze
eeuw nog opwarmt, hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die mensen nog gaan uitstoten en hoe heftig het klimaat daarop gaat reageren. Om vat te krijgen op die toekomst maken wetenschappers dus diverse scenario's. Elke variant is weer anders. Hoeveel mensen leven er bijvoorbeeld in de toekomst? Hoeveel energie gebruiken ze? En welk deel komt uit olie, steenkool en gas? Hoeveel investeren ze in innovatie? Werken ze goed samen? Al die dingen die werden samengegooid in scenario's. En nu hebben ze er maar even het... hoe heette dat ook alweer bij wiskunde? Mondiaal? Het gemiddelde, nee, niet het gemiddelde. Gewoon de middelste keuze hebben ze nu, keuzes hebben ze nu maar gepakt. In plaats van dat ze de meest extreme en de minst extreme ook nog aan het uitwerken zijn. Hopen ze daar toch wat meer draagvlak voor te krijgen. Als laatste, de Amerikaanse videogamewereld GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $55,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Op dit moment heeft GameStop een beurswaarde van bijna $12 miljard, terwijl eBay ongeveer $46 miljard waard is. Om de koop van eBay te kunnen betalen moet GameStop $20 miljard lenen. De vraag is of eBay blij zou zijn met dit bod. Bij een overname wordt het bedrijf namelijk direct opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. Bovendien ging het een lange tijd niet goed met GameStop. Het heeft de afgelopen jaren veel winkels in de VS moeten sluiten en heeft sinds anderhalf jaar weer betere resultaten. Op dit moment telt het bedrijf nog zo'n 1600 winkels. Topman Ryan Cohen wil dat de videogamewinkel zich meer gaat richten op online verkopen. En dat is dus de reden dat ze dachten, weet je wat we doen? Nee, ik doe gewoon ook eBay kopen. Dus wellicht hoort het straks allemaal gezellig bij El Kander. Dat was het nieuws in ieder geval aan mij. Viel ook nog iets op? Laat vooral even weten. Soms kom ik niet zo heel goed aan mijn oren, merk je het? Viel jou ook nog iets op? Dit was alles. Oké, goed. Nieuwe muziek. Noah Kahan en Doors. Een van mijn favorietjes nu. Net zoals al die andere platen. Ik heb gewoon heel veel favorietjes. Daarvoor heb ik Daniëlle gisteravond ook. Geef ook jouw favorietjes door, hè? Het DDA, laagstreepje, 05. Instagram, kan gewoon.

Dua Lipa en End of an Era. Nou ja, en dat hoort allemaal bij een film die deze week uitkomt. The Devil Wears Prada 2. Die heeft echt een album bij elkaar verzameld met artiesten. Dat is niet normaal. Ik vind het echt, er zitten zulke fantastische parels bij. Dat is echt, echt fantastisch. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ga even lekker met z'n allen dat hele album luisteren. Want, nou ja, laat ik het even zo zeggen. Ik ga dus nu nog even wat dingetjes afspelen. Allemaal dat ook daarop op staat. Het is niet per se een album trouwens. Het is niet alweer. Het is te zijn. Ja, maar het zit wel allemaal in de film. En daar is nu een lijst van. En die lijst is fantastisch. En die ga ik nu meer afspelen. Sterker nog, hoort zelfs een beetje bij de TikTok-trend. Yes, de TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. Nou, een hele hoop. En Devil Wears Prada zit daar zeker weten bij. Ik zie trouwens nog meer films voorbij komen van Anne Hathaway waar ze in zit. En deze dame is lekker bezig. In ieder geval, ik zei het net al, Dua Lipa, Anne of an Era staat erop. Ray staat er ook bij genoemd. En dan heb je ook nog twee artiesten, trouwens wel meer nog, die echt. Kom ik straks op. In ieder geval, twee artiesten die samen een Runway hebben uitgebracht. Ik vind het overigens heel erg een liedje dat ook in RuPaul Drag Race terecht zou kunnen komen. Mocht je dat ooit hebben gekeken, dan weet je misschien waar ik het over heb. Dit is een beetje de sfeer van RuPaul.

0: Nou goed, en Lady Gaga en Dushi, die hebben samen een plaat uitgebracht. Runway heet het dus. Ik zie het echt overal voorbij komen. En daarbij is het dus ook hartstikke heerlijk een TikTok-trend van deze week. Runway.
1: No matter what.
0: Hoor je hier.
1: No matter what.

0: You made me love you.
1: 10 Things I Hate About You, Lia Kate. En daarvoor die de TikTok-trend van deze week. En dat was natuurlijk Lady Gaga en Tucci met Runway.
2: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: En ook dat heb ik nog gedaan. Jeetje, wat een gezelligheid allemaal. Nee, ik heb hartstikke hard nieuwe muziek voor jullie meegenomen. 2 plaatjes zelfs. Eentje waar ik 2 weken geleden nog over gepraat heb met Ik hoop maar dat het een goed album wordt. En de ander is Roxy Dekker. Dus dan weet je ook gewoon dat het goed komt. Hey, je hoorde net al eventjes Lady Gaga. Ik ga even langs de nieuwe platen. En Lady Gaga heeft er nog eentje uitgebracht. Ook speciaal voor Devil Wears Prada 2. Zo, soms kom je gewoon moeilijk uit je woorden. Vandaag is zo'n dag. En het liedje heet A Shape of a Woman en klinkt zo.

En als je het dan nog even erover hebt, Sienna Spiro heeft er dan ook eentje ervoor uitgebracht. Material Lover. Ja, wat ik zeg, het is echt een fantastisch goede album. Ga het even lekker opzoeken, joh. Hartstikke gezellig. Alex Warren heeft ook een nieuwe plaat, Fine Place to Die. Nou, dat klinkt niet heel gezellig.

En dan heb je nog Zara Larsson samen met Shakira, die ook een nieuw liedje heeft uitgebracht. Nou, die twee, dat klinkt ook alweer als een heerlijke combo. Voor in ieder geval een zomerhitje. Zo klinkt in ieder geval ook Eurosummer en Girls Trip.

Maar goed, het is allemaal niet de plaat die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Nou, en heb je toch een combo. Ik heb een hele tijd ook gewoon een statement gemaakt. Madonna, misschien had je moeten stoppen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Weet je, het is niet meer jouw ding om nieuwe muziek uit te brengen. En toch ga ik hem nu draaien in de nieuwe muziek. Ik neem al mijn woorden terug. Ze heeft het weer. Madonna is back. En samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Nieuwe muziek bij Daniela Stinstra.

0: Of the stock.
1: Nieuwe muziek dus deze week. Kevin en Roxy Dekker. En daarvoor hoorde je nog Madonna en Sabrina Carpenter samen met Bring Your Love. Nou, het, ja. Hey, wat ik daar ook al zei. Sorry. Ik neem alles terug van wat ik heb gezegd eerder. Over dat je niet meer kon, Madonna. Het spijt me. Je kan het weer. Maar ik hou ook heel erg van Sabrina Carpenter.
2: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen van een plaat. Ja, volgens mij is die toch al wel eventjes oud. Ik kan even, ja, weet je, dit is even kijken wanneer die uitgekomen is. 2015. Nou, vorig jaar gigantische hit. Voornamelijk door, hoe heet ze ook weer? Julia? Met Amsterdam, natuurlijk. Op het podium schreeuwen, terwijl Zara Larsson daar aan het optreden was. Huge artiest op dit moment natuurlijk. Heeft het echt helemaal gemaakt. Liedje van haar, Lush Life, is denk ik haar meest bekende. 2015 kwam er al uit. In ieder geval is het echt een fantastische plaat. Mocht je denken, weet je, ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens hoe jullie, ik weet niet wat jij de afgelopen minuut tegen mij hebt lopen zeggen. Het gaat over dit liedje.
2: I

En het is gecoverd door Rose Gray. En Rose Gray kan je eventueel kennen. Het heeft niet heel veel luisteraars. 944.000 per maand. Nou, dat is nog behoorlijk veel meer dan ik heb. Maar heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan deze plaats van Kesha. Benen.

Ook dit is gewoon keihard nieuwe muziek. Hè? Kalani Assure met Should and Never. Ja, het is echt, echt fantastisch. Heerlijk plaatje ook. Daarvoor, koffer van deze week, Rose Gray met Lush Life.

ook wel echt een hele andere versie dan dat je gewend bent. Maar goed, dat is een beetje het idee van de cover natuurlijk, hè. Hey, wij gaan naar muziekwereld, want ook muziekwereld gebeurt het een en ander. Muzieknieuws, daar gaan wij heen. Olivia Rodrigo komt volgend jaar op 23 en 24 maart naar Amsterdam voor 2 shows in het Ziggo Dome. Concerten zijn onderdeel van een raffled tour met Great Ives als special guest. De 23-jarige Rodrigo heeft 65 concerten in Noord-Amerika en Europa aangekondigd. De Amerikaanse zangeres heeft ze gedaan. Nou, precies. Tournee die sluit aan bij haar derde studioalbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dat op 12 juni dit jaar verschijnt. Een Unraveled Tour volgt op de Guts wereldtournee. En daarmee kwam Rodrigo in 2024 ook voor 2 shows naar Nederland. Zou je daar heel erg graag heen willen? Dat kan allemaal. Is hartstikke gezellig. Kaartverkoop start normaal altijd op een vrijdag. Deze net anders. Donderdag 7 mei kun jij kaartjes gaan krijgen voor Olivia Rodrigo. Jet Rebel is na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest heeft zijn nieuwe single Change Is Coming Round The Band uitgebracht. Wat een voorbode is voor meer nieuwe muziek dit jaar. En ook is de zanger weer veel op het podium te vinden. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het leven heeft je een harde klap gegeven, maar langzaam begin je weer op te staan. Maar besef dat er iets moet veranderen, zegt Rebel over het verhaal achter de nieuwe single. Het is het eerste nieuwe werk van de artiest sinds de singles Unlived uit 2023. Zijn laatste album Pre-Apocalypse Party Playlist stamt uit 2021. Heeft dus eventjes lekker stilgestaan. Nou goed, hè? Nou is het stilgestaan. Dat kan ik niet zeggen. Misschien heeft hij hartstikke veel gezellige dingen gedaan. Maar even geen muziek uitgebracht. En nu komt er weer nieuwe muziek van Chat. En waar ook nieuwe muziek van komt, daar kun je misschien nog wel meer hype van zijn. Tenminste, dat ben ik. Amerikaanse zangeres Ariana Grande brengt binnenkort een nieuw album uit. Haar 8e album krijgt de titel Petal en verschijnt op 31 juli. Grande meldt vorige week dinsdag op Instagram dat het album iets is dat vol leven zit en groeit door de barsten van iets dat koud, hard en uitdagend is. Grande is samen met producer Ilya Semzea uitvoerend producent van Petal. En dat is een Zweeds-Iraanse producer die eerder intensief samenwerkte met hitmaker Max Martin. En hij was ook mede-producent en mede-auteur van een groot deel van Grande's album Eternal Sunshine uit 2024. En heeft ook samengewerkt met Taylor Swift en Sam Smith. Nou goed, er komt dus hartstikke nieuwe muziek uit. Heb ik heel erg veel zin in en helemaal hyped voor. En dat is altijd weer het moment om ook even lekker gewoon nog even een beetje naar de vorige album te luisteren. Want ook eerlijk, dat was ook een fantastisch goed album. Dus bij deze is dat ook tegelijkertijd de laatste plaat van deze avond. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je in de tussentijd nog wensen? Laat het dan vooral even weten. Mocht je toevallig de wens hebben om Ariana Grande We Can Be Friends te draaien, dan ben ik al helemaal hier voor jou om jouw dinsdagavond beter te maken. Want dat is bij deze dus ook de laatste plaat van vanavond. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En geniet nog even voor als je nog even gaat dansen of zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Fijn dat u weer heeft ingeschakeld om te luisteren naar de mooie melodieën. Zoals ook ons openingsmelodie van deze avond, Fanfare en Florisus van James Curnow, gespeeld door het Frieske Fanfare Orkest onder leiding van Djoeke Hoekstra. En ons thema is van deze uitzending is Borderzoon. En met Borderzoon vertelt Jacob de Haan een muzikaal verhaal over het dorp Dingsbelo. Het driedelige werk bestaat uit 1. Race of the Batavians, de Batavieren Race, in studentenestafetteloop van de Universiteit van Nijmegen naar die van Twente, die na een route door Duitsland bij Dingsbelo weer ons land overgaat. Afgewisseld met smugglers, spannende maten waarin smokkelaars worden verklankt die hier vroeger actief waren. En het tweede deel, Procession, de processie. In dit deel komt de jaarlijkse processie van Dingsbelo tot uiting. En als derde en laatste deel van dit werk, de Border Market, de grensmarkt, de jaarlijkse grensmarkt die op Hemelvaartsdag plaatsvindt, afgewisseld met koraalachtige klanken, gebaseerd op het kleinste kerkje van Nederland. Beide elementen voeren het werk naar een pakkend einde. En ik kan u nu al vertellen dat u op 27 mei onze uitzending niet mag missen. Want dan gaat mijn collega Gerard Hop de uitzending weer overnemen. En hij gaat u iets vertellen over een mooi evenement van fanfare en brassmuziek. Maar luister nu eerst naar die Borderzoon van Jacob de Haan, gespeeld door de Symphonic Band of the Lammers Conservatorium.

Het Heers Muziekkorps uit Ulm die gaat nu voor u spelen Gabriela's Song van Stefan Nilsson, hier in het arrangement van Kurt Gebel.

De volgende titel, melodie, dat is een compilatie van muziek van Phil Collins. Phil Collins Live heet de titel. Het arrangement is van Walter Radzek en het wordt hier gespeeld door de Washington Winds.

afgelopen zaterdagavond was ik te gast bij een concert in Reden aan de IJssel. En wel bij het Van Redens van Varenkorps. Samen die een concert gaf samen met de Hanzebras uit de omgeving van Hattem. Nou, ik ben even de naam kwijt. In ieder geval uit het noorden richting Zwolle. En daar stonden de vier titels die ik zojuist gedraaid heb bij hun op de speellijst. Bordersoon, Gladiator, Gabriela Song en Phil Collins Live. En de combinatie met een echte brassband en een echte fanfare korps, dat was uitstekend. Zeer goed gelukt. Zo'n combinatie mogen we wel vaker horen. We gaan nu verder met Voorspiel und Choral van Alfred Bösendorfer, gespeeld door die Middle Army Band.

Variations, dat is een werk voor solo euphonium. Het is een compositie van Pagini, het arrangement van Lloyd Webber. Hier gespeeld door de Lexington Brass Band.

Nou, dan hebben we er nog een van gespeeld door German Brass. En wel Black Button Stomp van Jelly Roll Morton. Arrangement is van Enrique Crespo en Matthias Hofs.

Ja, en dan is het nu alweer bijna tijd om af te kondigen. Dank u voor het luisteren. En kijk op onze website www.amusante.info voor de speellijst nog eens een keer terug te lezen. En heeft u wat te melden voor een concert, meld het ons dan via contact@amusante.info. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda. Want daar staan de nodige concerten voor deze zomer ook alweer op vermeld. En dan gaan we eruit met Kiesje. Een solo voor Woodwind Quintet en Band, gespeeld door Return in Itakia. En aansluitend onze eindtune en veel te wensen, want wij hopen dat we met de uitzending uw wens weer vervuld hebben om een uurtje mooie blaasmuziek te presenteren. Tot volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.

Nerisse blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgauwe, samenstelling en presentatie. U heeft kunnen luisteren naar de openingsmars, de Feste van Varenmars van Marcus Ebena, gespeeld door het studioorkest vol Vito Vetta und Deine Blaasmuziek. En het thema voor deze avond is Auf dem Ichlerberg, ter ere van de 59e verjaardag van Wolf Vito Vetta op 12 mei. Auf dem Ichlerberg is een compositie van Wolf Vito Vetta. Ichlerberg is de thuishaven van Wolfgang. En deze Duitse muzikant, componist en opnameleider van studioorkest Wolf Vito Vetta und Deine Blaasmuziek viert dus op vandaag op 12 mei zijn 59e verjaardag. Deze veelzijdige en gezellige muzikant heeft mij en mijn familie meermaals uitgenodigd voor een bezoek bij hem thuis op de Ichlerberg te Tettnang, nabij de Bodensee. Een gezellige muzikale talk en het in ontvangst nemen van nieuwe albums uitgebracht door het studioorkest. Ter ere van zijn verjaardag op deze playlist een geburtstagstension voor hem. Van dus onze familie Welgave. Met werken van componisten die hun werk bij hem hebben laten opnemen. En Wolfgang, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren erbij in goede gezondheid. Wolfgang, Wolf Vito, herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag. En nog vele, vele schöne jaren in voor allem goede gezondheid. En wat is die compositie om Auf dem Ichlerberg? Auf dem Ichlerberg neemt Wolf Vito Vetta-Lore de luisteraar mee op een klankreis door de heuvels van Obenswabe. De allereerste noten roepen beelden op van de glooiende weide en het kleine gehucht boven Limnau, terwijl zich geleidelijk een magnifiek alpenpanorama ontvouwt, van de Allgäu-Hoge Alpen via de Oostenrijkse bergen naar het Zwitserse Alpsteingebergte en op het hoogste punt zelfs een uitzicht op het Bodensee. Soms delicaat en dromerig, dan weer stralend en mysterieus, omvat de muziek een breed scala dat culmineert in een meeslepende grandioso die het landschap in al zijn facetten tot leven brengt. Auf dem Ichlerberg nodigt u uit om het magnifieke landschap met uw oren te zien en met uw hart te beleven. We brengen er vaak onze vakanties door, ook in combinatie met concertreizen. En het is echt een hele mooie omgeving, goed muzikaal vertolkt door Wolf Vito Vetta. Nu voor hem, Auf dem Ichlerberg.

Ja, en Frans Meyerhover heeft levensfase heel mooi vertaald in zijn compositie. Die jaren zien voorbij. Hier weer gespeeld door het studioorkest Wolfito Vetter und Deine Blasmuziek.

want we hebben nog steeds als thema hoofdteam Engelberg ter ere van de 59ste verjaardag van Wolfito Vetter. En daar past het volgende melodie ook bij. Geburtstagsweise, een compositie van Egert Joseph Jugel, hier weer gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blasmuziek.

Ja, over een verjaardagsfeestje moet er ook altijd even geproost worden. Wij hebben ons glaasje water klaarstaan. Een prosit der Gemütlichkeit. Heer gespeeld door die Böhmische Dreizehn.

Nou, dat was een hele korte, maar het heeft wel gesmaak. Frohsinn und Gemütlichkeit, ja, vrolijkheid en gezelligheid. Dat is toch het fijnste in het leven. Rudolf Jurczycki heeft het gecomponeerd. En hier weer gespeeld door het studioorkest van Wolfito Vetter.

Blaasmuziek, vrienden, polka, dat is een compositie van Sepp Leitinger uit Oostenrijk. Weergespeeld door het studioorkest voor Fito Vetter en Kleine Blaasmuziek.

En de titel Muzikant aus Leidenschaft, dat is geschreven door Markus Ebner. Hier weer gespeeld door Wolfito Vette en Deine Blaasmuziek. En die staat op het album Leven, Liebe, Lachen. Ja, en dat past natuurlijk heel mooi bij deze soort blaasmuziek.

Ja, en op de Iklaberg, maar in Tetnang, waar Wolf Vito Vetta woont. Onderaan de berg is vooral ook veel hopteelt. De Tetnanger hopven. En ook daarvan.

is een mooie compositie geschreven, die Hopfenblüte Polka. Geschreven door Sepp Leitinger uit Oostenrijk. Hierbij gespeeld door het studioorkest Wolf Vito Vetter en Daarna Blaasmuziek. En dat is ook echt een studioorkest, want zij treden niet op. Alleen op verzoek van componisten die zelf geen orkest hebben om hun titels in te laten spelen. Die laten dat door Wolf Vito Vetter en zijn muzikanten doen. Maar luister nu eerst naar die mooie Hopfenblüte Polka. En u weet, hop is een ingrediënt van vele biersoorten. Dus pak er een lekker pilsje bij.

Ja, en Tettnang ligt niet ver van de Oostenrijkse en de Duitse Alpengebieden. Alpenecho, dat is een mooi walserlied van Wilco en Sasko Afsenik. De tekst is van Hans Werner en het wordt hier gespeeld door Slavko Afsenik en zijn originaal Oberkrainer.

Ja, Wolfito Vetter heeft mij voor deze amusante uitzendingen diverse cd's en inspeelwerken toegestuurd. En in een daarvan ontdekte ik Über die Wolken, een originele compositie van Reinhard May. En hier gespeeld door Wolfito Vetter on Deine Blaasmuziek. En Über die Wolken van Reinhard May, dat is echt een favoriete titel van mij. In de periode dat ik de blaasmuziek nog niet ontdekt had. Dus ik vind het heel mooi dat ik hem nu ook in een blaasmuziekversie heb. Luister naar Über die Wolken.

Ja, zijn we pas terug van een reisje naar Duitsland, Oostenrijk. En nou, heel eventjes boven in die bergen, boven de wolken gezeten. Maar binnenkort ook über de Molken van de Pyreneeën. En dan neemt Gerard Hop weer eventjes de uitzending waar. De Bodensee-polka, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken bij deze muziek die rondom de Bodensee is ingespeeld. De Bodensee-polka hier van een leuke kapel, de Blaaskapelle Penck.

Ja, en de Bodensee die kent ook leuke havensteden, waar vooral ook de veerboten aanleggen. Zoals aan de ene kant Bregenz en Constanz. En aan de Duitse kant Lindau, Friedrichshafen en Meersburg. Maar ook de compositie van Alexander Plugger is leuk. Am Seehaven, hier gespeeld door Quattro Poli.

De Bodensee-melodie die staat op het album Ferienlaune van Peter Schat aan die Oberzwebische dorfmuzikanten. En het is ook een titel van Peter Schat, Bodensee-melodie.

En misschien gaat u komend weekend Hemelvaart, lang weekend, ook wel op reis. En anders misschien met de Pinksteren. Afreizen, dat is een mooie titel. Gespeeld door Jörg Bullen, want dat is Meer is er voor jou.

Zit de uitzending er alweer op? We gaan eruit met Auf Wiedersehen und Gute Nacht. Een polka-potpourri van Ernst Mors, Gerald Wankoff en Jaroslav Jaromir. En het is 15 mei 1999, de sterfdag van Ernst Mors. Dus een titel van Ernst Mors mag zeker niet ontbreken. Hier gespeeld door Herman Hummel en de Neue Donau-Swebische Maat. Blaasmuziek. Dank voor het inschakelen. Kijk op polkafest.nl, want dan weet u waar de muziek draait. En op onze website amusante.info, daar staat ook het nodige. En op onze Facebookpagina. En natuurlijk ook onze technicus weer bedankt voor het inschakelen. En hopelijk dat u een heel fijn hemelvaartsweekend heeft. En dan volgende week weer terug in de uitzending. En nu Auf Wiedersehen und Gute Nacht. En nog een heel klein stukje van onze eindtune.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn.

zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Feij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen 1 aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen

0: kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schoten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de killer classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

gekomen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. Maar de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

0: management is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes, en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb het wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

band Vega komt binnenkort het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, als ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid.

0: Black Orchid, hoor die van de 69 Hives, brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. Naartoe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

Vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. We doen de vaste plezier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie @Schouten bij Nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Hello, Johnny.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de 5e dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het